U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Het parket in Oost-Vlaanderen gaat in beroep tegen de vrijspraak voor 4 agenten van de politie Wetteren. 4 jaar geleden kwam een man van 26 om bij een politieinterventie nadat 1 agent hem in een wurggreep nam. De man, die vermoedelijk een psychotische reactie had na overmatig druggebruik, had zich eerder zeer agressief opgesteld. De rechter in eerste aanleg had geoordeeld dat het gedrag van de agenten gewettigd was. De dodelijke brand van afgelopen weekend in Schaarbeek in Brussel krijgt mogelijk nog een staartje. Bij de brand kwamen een Afrikaanse moeder en tienerdochter om het leven. Er vielen ook diverse gewonden. Het parket stelt zich vragen bij de veiligheidsvoorzieningen in het gebouw en heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. In Duitsland is er veel beroering nu vaststaat dat de Libanese dader van de dodelijke aanslag op de Pride in de cel had moeten zitten. Omdat het parket in beroep ging tegen zijn veroordeling tot 22 maanden cel wegens moslim-extremisme, kon de man afgelopen weekend vrij rondlopen. Diverse politieke partijen vinden dat religieuze radicalisering in Duitsland een hardere aanpak verdient. Bondskanselier Merz waarschuwt intussen voor te extreme politieke conclusies. En nog in Duitsland verdwijnen bij autoconstructeur Porsche de volgende jaren nog eens 5000 banen. Die komen bovenop de schrapping van 2000 jobs die begin vorig jaar was aangekondigd. Directie en bonden zijn overeengekomen de afslanking te spreiden in de tijd en maximaal te laten verlopen via pensioen en vrijwillig vertrek. Porsche leidt zwaar onder de dure investeringen voor productie van elektrische auto's. Ook bij moederbedrijf Volkswagen staan nog altijd 50.000. Banen op de helling. Helder en zacht tijdens de nacht tot 16 graden. Daarna volgt de eerste van een reeks zeer warme dagen die al zeker de hele week aanhouden. Dinsdag is dat nog tot 30, vanaf woensdag tot 34 graden.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Lief Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Het parket in Oost-Vlaanderen gaat in beroep tegen de vrijspraak voor 4 agenten van de politie Wetteren. 4 jaar geleden kwam een man van 26 om bij een politieinterventie nadat 1 agent hem in een wurggreep nam. De man, die vermoedelijk een psychotische reactie had na overmatig druggebruik, had zich eerder zeer agressief opgesteld. De rechter in eerste aanleg had geoordeeld dat het gedrag van de agenten gewettigd was. De dodelijke brand van afgelopen weekend in Schaarbeek in Brussel krijgt mogelijk nog een staartje. Bij de brand kwamen een Afrikaanse moeder en 10erdochter om het leven. Er vielen ook diverse gewonden. Het parket stelt zich vragen bij de veiligheidsvoorzieningen in het gebouw en heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. In Duitsland is er veel beroering nu vaststaat dat de Libanese dader van de dodelijke aanslag op de Pride in de cel had moeten zitten. Omdat het parket in beroep ging tegen zijn veroordeling tot 22 maanden cel wegens moslim-extremisme, kon de man afgelopen weekend vrij rondlopen. Diverse politieke partijen vinden dat religieuze radicalisering in Duitsland een hardere aanpak verdient. Bondskanselier Merz waarschuwt intussen voor te extreme politieke conclusies. En nog in Duitsland verdwijnen bij autoconstructeur Porsche de volgende jaren nog eens 5000 banen. Die komen bovenop de schrapping van 2000 jobs die begin vorig jaar was aangekondigd. Directie en bonden zijn overeengekomen de afslanking te spreiden in de tijd en maximaal te laten verlopen via pensioen en vrijwillig vertrek. Porsche leidt zwaar onder de dure investeringen voor productie van elektrische auto's. Ook bij moederbedrijf Volkswagen staan nog altijd 50.000. Banen op de helling. Helder en zacht tijdens de nacht tot 16 graden. Daarna volgt de eerste van een reeks zeer warme dagen die al zeker de hele week aanhouden. Dinsdag is dat nog tot 30, vanaf woensdag tot 34 graden.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VWRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VWRO.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: jongen van 18 heeft 2 jaar geleden een aanslag willen plegen op de Pride in Leuven, dat schrijft HLN. De politie kwam hem op het spoor toen hij via de app Telegram wapens wilde kopen voor de aanval. Zijn doel bleek met een compaan zoveel mogelijk slachtoffers maken. Ze lopen intussen wel weer vrij rond. Dit najaar is een proces. Burgerpersoneel doet in veel politiezones werk dat eigenlijk alleen maar politiemensen mogen doen. Dat schrijft de Tijd. Zo stellen ze vaak PV's op, checken info in databanken of besturen politiedrones. Het controleorgaan dat de politieinformatie bewaakt noemt dat een zorgwekkende evolutie. Bij de bosbranden in Bordeaux is een brandweerman overleden, een man van 38. De Franse president Macron was daar gisteravond. Hij praatte er met brandweermensen en hij bedankte hen uitgebreid.
1: Ik remercie vraiment l'ensemble de nos pompiers, nos sapeurs-pompiers, nos forces de sécurité civile, sous l'autorité du ministre et du directeur général qui sont ici présents. Ik remercie l'ensemble des collègues militaires.
0: De kleinere brand in de Landen is intussen gestabiliseerd. 3600 hectare natuur is opgebrand. 8000 van de 36.000 geëvacueerde mensen mag weer naar huis. In de Gironde bij Bordeaux lijkt een stabiele situatie in zicht, maar het blijft gevaarlijk met vandaag opnieuw maxima tegen de 40 graden. En in het departement Var is een brand intussen toch weer opgeflakkerd. In Barcelona heeft het gebrand aan de bovenleiding van een metro. Er hing veel rook in de spoortunnels. Mensen moesten vluchten, 39 kregen verzorging omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En Remco Evenepoel heeft het natuurcriterium van Aalst gewonnen. Hij was de snelste in een sprint met René Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Vanavond is Evenepoel ook de grote naam op het natuurcriterium van de Roeselare. Het is zomers met maxima tot 29 graden en de zon krijgt al de ruimte. Morgen is de warmste dag van de week met temperaturen tot 34 graden en plaatselijk zelfs meer. De dagen daarna blijven de maxima rond of net onder de 30 graden.
2: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze matinee show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Blijf de komende dagen zomeren. Zomeren, zomeren, zomeren zonder einde. De hele week door weer hoogzomerse maxima, heet zelfs. Want op dinsdag kunnen de maximumtemperaturen al richting de 30 graden gaan. Halen we dat op dinsdag niet, dan is dat woensdag het geval. Met dan zelfs een hete dag met maxima die tot 233 graden kunnen oplopen. Veel zon uiteraard, heel veel zon. Met ook droge omstandigheden de hele week, opnieuw. En dat wil zeggen dat heel veel West-Vlaamse plekken het gewoon de hele maand volledig droog hebben gehouden. En dat is toch wel een unicum. Verder, naar de tweede week gaan toe, lijkt het erop dat de temperatuur een beetje getemperd wordt, al blijven we in hoogzomerse omstandigheden zitten met maxima tussen 25 en 30 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: Een jongen van 18 heeft 2 jaar geleden een aanslag willen plegen op de Pride in Leuven, dat schrijft HLN. De politie kwam hem op het spoor toen hij via de app Telegram wapens wilde kopen voor de aanval. Zijn doel bleek met een compaan zoveel mogelijk slachtoffers maken. Ze lopen intussen wel weer vrij rond. Dit najaar is een proces. Burgerpersoneel doet in veel politiezones werk dat eigenlijk alleen maar politiemensen mogen doen. Dat schrijft de Tijd. Zo stellen ze vaak PV's op, checken info in databanken of besturen politiedrones. Het controleorgaan dat de politieinformatie bewaakt noemt dat een zorgwekkende evolutie. Bij de bosbranden in Bordeaux is een brandweerman overleden, een man van 38. De Franse president Macron was daar gisteravond. Hij praatte er met brandweermensen en hij bedankte hen uitgebreid.
4: Ik remercie vraiment l'ensemble de nos pompiers, nos sapeurs-pompiers, nos forces de sécurité civile sous l'autorité du ministre et du directeur général qui sont ici présents. Ik remercie l'ensemble des collègues militaires.
3: De kleinere brand in de Landen is intussen gestabiliseerd. 3600 hectare natuur is opgebrand. 8000 van de 36.000 geëvacueerde mensen mag weer naar huis. In de Gironde bij Bordeaux lijkt een stabiele situatie in zicht, maar het blijft gevaarlijk met vandaag opnieuw maxima tegen de 40 graden. En in het departement Var is een brand intussen toch weer opgeflakkerd. In Barcelona heeft het gebrand aan de bovenleiding van een metro. Er hing veel rook in de spoortunnels. Mensen moesten vluchten, 39 kregen verzorging omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En Remco Evenepoel heeft het natuurcriterium van Aalst gewonnen. Hij was de snelste in een sprint met René Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Vanavond is Evenepoel ook de grote naam op het natuurcriterium van de Roeselare. Het is zomers met maxima tot 29 graden en de zon krijgt al de ruimte. Morgen is de warmste dag van de week met temperaturen tot 34 graden en plaatselijk zelfs meer. De dagen daarna blijven de maxima rond of net onder de 30 graden.
5: Nieuw van Frik.

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantie vibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: jongen van 18 heeft 2 jaar geleden een aanslag willen plegen op de Pride in Leuven, dat schrijft HLN. De politie kwam hem op het spoor toen hij via de app Telegram wapens wilde kopen voor de aanval. Zijn doel bleek met een compaan zoveel mogelijk slachtoffers maken. Ze lopen intussen wel weer vrij rond. Dit najaar is een proces. Burgerpersoneel doet in veel politiezones werk dat eigenlijk alleen maar politiemensen mogen doen. Dat schrijft de Tijd. Zo stellen ze vaak PV's op, checken info in databanken of besturen politiedrones. Het controleorgaan dat de politieinformatie bewaakt noemt dat een zorgwekkende evolutie. Bij de bosbranden in Bordeaux is een brandweerman overleden, een man van 38. De Franse president Macron was daar gisteravond. Hij praatte er met brandweermensen en hij bedankte hen uitgebreid.
1: Ik bedank vraiment l'ensemble de nos pompiers, nos sapeurs-pompiers, nos forces de sécurité civile sous l'autorité du ministre et du directeur général qui sont ici présents. Ik bedank l'ensemble des collègues militaires.
0: De kleinere brand in de Landen is intussen gestabiliseerd. 3600 hectare natuur is opgebrand. 8000 van de 36.000 geëvacueerde mensen mag weer naar huis. In de Gironde bij Bordeaux lijkt een stabiele situatie in zicht, maar het blijft gevaarlijk met vandaag opnieuw maxima tegen de 40 graden. En in het departement Var is een brand intussen toch weer opgeflakkerd. In Barcelona heeft het gebrand aan de bovenleiding van een metro. Er hing veel rook in de spoortunnels. Mensen moesten vluchten, 39 kregen verzorging omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En Remco Evenepoel heeft het natoercriterium van Aalst gewonnen. Hij was de snelste in een sprint met René Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Vanavond is Evenepoel ook de grote naam op het natuurcriterium van Roeselare. Het is zomers met maxima tot 29 graden en de zon krijgt al de ruimte. Morgen is de warmste dag van de week met temperaturen tot 34 graden en plaatselijk zelfs meer. De dagen daarna blijven de maxima rond of net onder de 30 graden.
2: Nieuws uit je regio.
3: In de gevangenis van Brugge heeft zaterdagavond een gedetineerde een hevige celbrand veroorzaakt. De man van 36 had volgens het gevangeniswezen al het mogelijke brandbare materiaal verzameld, waarna hij zijn matras in brand stak. Door de felle rookontwikkeling moesten minstens 30 gedetineerden worden geëvacueerd en 3 personeelsleden naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer had de situatie snel onder controle. Binnen het uur konden de gedetineerden terug naar hun cel. De brandstichter ligt nog altijd in het ziekenhuis. Hij verbleef pas enkele dagen in de Brugse gevangenis en stond niet bekend als brandstichter. Hij wordt nu gescreend door een psychiater. Volgens het gevangeniswezen reageerden de medewerkers zeer accuraat, waardoor erger werd voorkomen. De 3 personeelsleden konden intussen alweer aan het werk. De zwemzone Lange Rij in Brugge is voor de 2e keer deze zomer tijdelijk gesloten door een nieuwe blauwalgenbloei. Bij de dagelijkse controle werden opnieuw blauwalgen vastgesteld, wat gezondheidsklachten kan veroorzaken. Daarom geldt er meteen weer een zwemverbod. Schepen van Sport Olivier Strubbe zegt dat Brugge de situatie nauw opvolgt, maar dat de natuur het ritme bepaalt. De blauwalgen ontwikkelen zich door de aanhoudende warme temperaturen, ondanks bijkomende maatregelen om drijflagen te weren. De stad bekijkt intussen de toekomst van de zwemzone. Volgend jaar komt er zeker een nieuwe zwemzone aan de Sint-Pietersplas. Of de Lange Rij behoud blijft, wordt nog onderzocht. In Zeebrugge lanceert Erfgoedcel Brugge de podcast Toegewijd aan de Zee, naar aanleiding van 100 jaar zeewijding en binnen het project Visserstijden. De podcast bundelt verhalen en persoonlijke getuigenissen van mensen die al generaties lang mee vormgeven aan deze unieke traditie. De zeewijding, sinds 1926 een jaarlijks moment van verbondenheid met de zee, brengt het maritieme verleden tot leven met een processie, het Visserskruis, de zee van de zee en een sterke betrokkenheid van jong en oud. Dit jaar werd de traditie bovendien opgenomen op de inventaris Vlaanderen van het immaterieel cultureel erfgoed. In de podcast komen uiteenlopende stemmen aan bod, van de naaister van de kostuums tot familieleden van overleden vissers en het zeewijdingscomité. De podcast is te beluisteren via Visit Bruges op Spotify en het YouTube-kanaal van Erfgoedcel Brugge. In Brugge heeft Cirque Plus opnieuw duizenden bezoekers gelokt naar de tuin van het Groot Seminarie. Tijdens het driedaagse festival genoten meer dan 11.000 mensen van 56 gratis voorstellingen, live muziek en randanimatie. Met internationale acts, lokaal talent en een sterke focus op toegankelijkheid spreekt de organisatie van een bijzonder geslaagde editie. Publieksfavorieten waren onder meer de drie keer uitverkochte tentvoorstelling Tout va hyper bien en de workshops rond circulaire mode. En tot slot nog een uittip. Het Comité voor Initiatief organiseert ook in augustus en september opnieuw boeken- en vinylmarkten langs de Steenhouwersdijk en de Groenrij. De edities in juni en juli waren al een succes en op vraag van standhouders werd het aanbod uitgebreid met vinyl, cd's en dvd's, wat de aantrekkingskracht nog vergroot. De derde markt vindt plaats op zaterdag 1 en zondag 2 augustus, telkens van 9 tot 17:30. De standgelden gaan integraal naar welzijnsschakel De Kantel in Sint-Kruis, terwijl de eigen boekenstand van het comité de lege brooddozenactie van basisschool De Varens ondersteunt. Wie wil deelnemen kan nog inschrijven. Voor zondag zijn er nog enkele plaatsen vrij via boekenmarkten.brugge@gmail.com. In september volgt de laatste markt van het jaar.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: Het nieuws van 7 uur, dat kreeg je daarnet al van onze VBRO-nieuwsredactie. Een heel goede dinsdagmorgen, luisteraar. Ik ben Frederik Thomas. De VBRO-zomerradio is natuurlijk helemaal aan zet. Ook als morgens vroeg in de VBRO-ontbijtshow des te meer zonnige en frisse muziekjes aan de ontbijttafel. Of al op weg ergens heen. Voor zover je niet van vakantie kan genieten. Om het half uur hebben we morgennieuws. Update van ons ochtendjournaal, uiteraard met de VBRO-nieuwsredactie. Weerman Geert Naastens, die vertelt ons alles over het weer van deze dinsdag.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

0: Meubelen de Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag wordt opnieuw een hoogzomerse dag. Net zoals gisteren gaan we met veel zon hoge maxima noteren. Die zon is er al sneller bij dan gisteren. Die wolken van gisteren verdwijnen of zijn verdwenen. En we krijgen een heldere, zonnige dag met hoogstens wat lichte bewolking. De temperaturen schieten omhoog en halen straks 25 graden aan zee tot een 28, 29, misschien wel lokaal al 30 landinwaarts. Heel warm dus, met veel zon. Hoge temperaturen, zwakke wind uit een zuidwestelijke richting komt die, maar veel meer dan zwak is die niet. En in de loop van de dag kan er aan de kust misschien tijdelijk eens wat zeebries opduiken, maar dat zorgt daar ook niet meer voor afkoeling. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: Een jongen van 18 heeft 2 jaar geleden een aanslag willen plegen op de Pride in Leuven, dat schrijft HLN. De politie kwam hem op het spoor toen hij via de app Telegram wapens wilde kopen voor de aanval. Zijn doel bleek met een compaan zoveel mogelijk slachtoffers maken. Ze lopen intussen wel weer vrij rond. Dit najaar is een proces. Burgerpersoneel doet in veel politiezones werk dat eigenlijk alleen maar politiemensen mogen doen. Dat schrijft de Tijd. Zo stellen ze vaak PV's op, checken info in databanken of besturen politiedrones. Het controleorgaan dat de politieinformatie bewaakt noemt dat een zorgwekkende evolutie. Bij de bosbranden in Bordeaux is een brandweerman overleden, een man van 38. De Franse president Macron was daar gisteravond. Hij praatte er met brandweermensen en hij bedankte hen uitgebreid.
4: Ik bedank vraiment l'ensemble de nos pompiers, nos sapeurs-pompiers, nos forces de sécurité civile, sous l'autorité du ministre et du directeur général qui sont ici présents. Ik bedank l'ensemble des collègues militaires.
3: De kleinere brand in de landen is intussen gestabiliseerd. 3600 hectare natuur is opgebrand. 8000 van de 36.000 geëvacueerde mensen mag weer naar huis. In de Gironde bij Bordeaux lijkt een stabiele situatie in zicht, maar het blijft gevaarlijk met vandaag opnieuw maxima tegen de 40 graden. En in het departement Var is een brand intussen toch weer opgeflakkerd. In Barcelona heeft het gebrand aan de bovenleiding van een metro. Er hing veel rook in de spoortunnels. Mensen moesten vluchten, 39 kregen verzorging omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En Remco Evenepoel heeft het natoercriterium van Aalst gewonnen. Hij was de snelste in een sprint met René Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Vanavond is Evenepoel ook de grote naam op het natoercriterium van Roeselare. Het is zomers met maxima tot 29 graden en de zon krijgt al de ruimte. Morgen is de warmste dag van de week met temperaturen tot 34 graden en plaatselijk zelfs meer. De dagen daarna blijven de maxima rond of net onder de 30 graden.
0: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Na, na, na, na.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen

Een nieuw hoge drukgebied vormt zich in onze buurt. Het ligt niet alleen bij ons, het ligt ook boven Frankrijk. En dat zorgt voor een nieuwe impuls van heel hete lucht. En dat zullen we geweten hebben. Vandaag met heel veel zon opnieuw een sprintje naar temperaturen die eind de 30 graden gaan zitten. Eind de 20 graden gaan zitten, beter gezegd. Met al die dertigers, een mens zou er zijn hoofd bij verliezen. Het is eind de 20 graden, 8, 29. Lokaal landinwaarts kan het zeker 30 graden worden, maar op grote schaal zie ik dat voor vandaag nog niet gebeuren. Aan zee halen we een graad of 25. Ook daar heel veel zon, ook landinwaarts heel veel zon. Amper of geen wolken en een zwakke wind daarbij uit een zuidwestelijke richting. Daardoor, omdat die wind zwak is, kan er aan de kust in de loop van de middag wat zeebries opduiken. Dat zorgt daar dan voor een beetje afkoeling, maar veel naam mag het allemaal niet hebben. Vanavond, vannacht rustig, helemaal geen wind meer. Minima ergens rond een graad of 15 tegen de ochtend, licht bewolkt tot helder. Mogelijk een beetje nevelig, maar die kans is niet zo groot. Morgen nog warmer, dan halen we wel 30 graden. Bijna overal. Want ook aan de kust gaan de temperaturen richting 30 graden. Al is daar later wel weer een zeebriesje, wat dan weer voor wat vermindering van die maxima zorgt. Maar landinwaarts zitten we morgen op 1, 2, 33 graden. Donderdag, vrijdag keert de wind terug naar west-noordwest en later noord. Dan komt er weer wat minder warme lucht binnen, maar 25 blijven we in de provincie halen. Mogelijk vrijdag wat meer wolken en wie weet een mini-buitje opnieuw. Het zou kunnen, al is de kans heel klein. In het weekend en begin volgende week een nieuwe impuls van warmte, opnieuw hogere temperaturen en waarschijnlijk naar begin volgende week toe weer richting die 30 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: jongen van 18 heeft 2 jaar geleden een aanslag willen plegen op de Pride in Leuven, dat schrijft HLN. De politie kwam hem op het spoor toen hij via de app Telegram wapens wilde kopen voor de aanval. Zijn doel bleek met een compaan zoveel mogelijk slachtoffers maken. Ze lopen intussen wel weer vrij rond. Dit najaar is een proces. Burgerpersoneel doet in veel politiezones werk dat eigenlijk alleen maar politiemensen mogen doen. Dat schrijft De Tijd. Zo stellen ze vaak PV's op, checken info in databanken of besturen politiedrones. Het controleorgaan dat de politieinformatie bewaakt noemt dat een zorgwekkende evolutie. Bij de bosbranden in Bordeaux is een brandweerman overleden, een man van 38. De Franse president Macron was daar gisteravond. Hij praatte er met brandweermensen en hij bedankte hen uitgebreid.
1: Ik bedank vraiment l'ensemble de nos pompiers, nos sapeurs-pompiers, nos forces de sécurité civile sous l'autorité du ministre et du directeur général qui sont ici présents. Ik bedank l'ensemble des collègues militaires.
0: De kleinere brand in de Landen is intussen gestabiliseerd. 3600 hectare natuur is opgebrand. 8000 van de 36.000 geëvacueerde mensen mag weer naar huis. In de Gironde bij Bordeaux lijkt een stabiele situatie in zicht, maar het blijft gevaarlijk met vandaag opnieuw maxima tegen de 40 graden. En in het departement Var is een brand intussen toch weer opgeflakkerd. In Barcelona heeft het gebrand aan de bovenleiding van een metro. Er hing veel rook in de spoortunnels. Mensen moesten vluchten, 39 kregen verzorging omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En Remco Evenepoel heeft het natuurcriterium van Aalst gewonnen. Was de snelste in een sprint met René Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Vanavond is Evenepoel ook de grote naam op het NATO-criterium van de Roeselare. Het is zomers met maxima tot 29 graden en de zon krijgt al de ruimte. Morgen is de warmste dag van de week met temperaturen tot 34 graden en plaatselijk zelfs meer. De dagen daarna blijven de maxima rond of net onder de 30 graden.
2: Uit je regio.
3: In de gevangenis van Brugge heeft zaterdagavond een gedetineerde een hevige celbrand veroorzaakt. De man van 36 had volgens het gevangeniswezen al het mogelijke brandbare materiaal verzameld, waarna hij zijn matras in brand stak. Door de felle rookontwikkeling moesten minstens 30 gedetineerden worden geëvacueerd en 3 personeelsleden naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer had de situatie snel onder controle. Binnen het uur konden de gedetineerden terug naar hun cel. De brandstichter ligt nog altijd in het ziekenhuis. Hij verbleef pas enkele dagen in de Brugse gevangenis en stond niet bekend als brandstichter. Hij wordt nu gescreend door een psychiater. Volgens het gevangeniswezen reageerden de medewerkers zeer accuraat, waardoor erger werd voorkomen. De 3 personeelsleden konden intussen alweer aan het werk. De zwemzone Lange Rij in Brugge is voor de 2e keer deze zomer tijdelijk gesloten door een nieuwe blauwalgenbloei. Bij de dagelijkse controle werden opnieuw blauwalgen vastgesteld, wat gezondheidsklachten kan veroorzaken. Daarom geldt er meteen weer een zwemverbod. Schepen van Sport Olivier Strubbe zegt dat Brugge de situatie nauw opvolgt, maar dat de natuur het ritme bepaalt. De blauwalgen ontwikkelen zich door de aanhoudende warme temperaturen, ondanks bijkomende maatregelen om drijflagen te weren. De stad bekijkt intussen de toekomst van de zwemzone. Volgend jaar komt er zeker een nieuwe zwemzone aan de Sint-Pietersplas. Of de Lange Rij behoud blijft, wordt nog onderzocht. In Zeebrugge lanceert Erfgoedcel Brugge de podcast Toegewijd aan de Zee, naar aanleiding van 100 jaar zeewijding en binnen het project Visserstijden. De podcast bundelt verhalen en persoonlijke getuigenissen van mensen die al generaties lang mee vormgeven aan deze unieke traditie. De zeewijding, sinds 1926 een jaarlijks moment van verbondenheid met de zee, brengt het maritieme verleden tot leven met een processie, het Visserskruis, de zee van de zee en een sterke betrokkenheid van jong en oud. Dit jaar werd de traditie bovendien opgenomen op de inventaris Vlaanderen van het immaterieel cultureel erfgoed. In de podcast komen uiteenlopende stemmen aan bod, van de naaister van de kostuums tot familieleden van overleden vissers en het zeewijdingscomité. De podcast is te beluisteren via Visit Bruges op Spotify en het YouTube-kanaal van Erfgoedcel Brugge. In Brugge heeft Cirque Plus opnieuw duizenden bezoekers gelokt naar de tuin van het Groot Seminarie. Tijdens het driedaagse festival genoten meer dan 11.000 mensen van 56 gratis voorstellingen, live muziek en randanimatie. Met internationale acts, lokaal talent en een sterke focus op toegankelijkheid spreekt de organisatie van een bijzonder geslaagde editie. Publieksfavorieten waren onder meer de drie keer uitverkochte tentvoorstelling Tout va hyper bien en de workshops rond circulaire mode. En tot slot nog een uittip. Het Comité voor Initiatief organiseert ook in augustus en september opnieuw boeken- en vinylmarkten langs de Steenhouwersdijk en de Groenrij. De edities in juni en juli waren al een succes en op vraag van standhouders werd het aanbod uitgebreid met vinyl, cd's en dvd's, wat de aantrekkingskracht nog vergroot. De derde markt vindt plaats op zaterdag 1 en zondag 2 augustus, telkens van 9 tot 17.30 uur. De standgelden gaan integraal naar welzijnsschakel De Kantel in Sint-Kruis, terwijl de eigen boekenstand van het comité de lege brooddozenactie van basisschool De Varens ondersteunt. Wie wil deelnemen kan nog inschrijven. Voor zondag zijn er nog enkele plaatsen vrij via boekenmarkten.brugge@gmail.com. In september volgt de laatste markt van het jaar.
2: Maar vent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
4: Banink.
2: Nieuwe vriendinnen?
4: Ook niet.
2: Fitnessabonnement?
4: Probeer nog een keer.
2: Geen idee, vertelde ik. Hè?
4: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
2: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
4: Ik ook, totdat ik hun er gevonden heb. Zijn de rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
2: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Hen drukte en hen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
4: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe

Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 04.

Na het nieuws van 8 zijn we van wal gestoken met deel 2 van onze VBRO ontbijtshow op deze dinsdag. Een heel goede morgen, luisteraar. Ik ben Frederik Thomas en dit is uiteraard de VBRO Zomerradio op en top. Ook in de ontbijtshow natuurlijk met heel veel muziek. Morgen nieuws en weerman Geert Nasens die alles over het weer heeft te vertellen. Straks ook in zijn ochtendweerpraatje omstreeks 9:15.

0: Luister digitaal via wbro.be, radioplayer.be of onze app.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt opnieuw een hoogzomerse dag. Net zoals gisteren gaan we met veel zon hoge maxima noteren. Die zon is er al sneller bij dan gisteren. Die wolken van gisteren verdwijnen of zij verdwenen. En we krijgen een heldere zonnige dag met hoogstens wat lichte bewolking. De temperaturen schieten omhoog en halen straks 25 graden aan zee tot een 28, 29, misschien wel lokaal al 30 landinwaarts. Heel warm dus, met veel zon. Hoge temperaturen, zwakke wind uit een zuidwestelijke richting komt die, maar veel meer dan zwak is die niet. En in de loop van de dag kan er aan de kust misschien tijdelijk eens wat zeebries opduiken, maar dat zorgt daar ook niet meer voor afkoeling. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be. Van 31 juli tot en met 4 augustus is er De Tsele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo De Tsele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van De Tsele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radio Show in een presentatie van VWRO's Edigo

0: Alleen Hanny D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, zomer, die zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Telekermis 2026 op zondag 2 augustus.
2: Een jongen van 18 heeft 2 jaar geleden een aanslag willen plegen op de Pride in Leuven, dat schrijft HLN. De politie kwam hem op het spoor toen hij via de app Telegram wapens wilde kopen voor de aanval. Zijn doel bleek met een compaan zoveel mogelijk slachtoffers maken. Ze lopen intussen wel weer vrij rond. Dit najaar is een proces. Burgerpersoneel doet in veel politiezones werk dat eigenlijk alleen maar politiemensen mogen doen. Dat schrijft de Tijd. Zo stellen ze vaak PV's op, checken info in databanken of besturen politiedrones. Het controleorgaan dat de politieinformatie bewaakt noemt dat een zorgwekkende evolutie. Bij de bosbranden in Bordeaux is een brandweerman overleden, een man van 38. De Franse president Macron was daar gisteravond. Hij praatte er met brandweermensen en hij bedankte hen uitgebreid.
3: Ik remercie vraiment l'ensemble de nos pompiers, nos sapeurs-pompiers, nos forces de sécurité civile, sous l'autorité du ministre et du directeur général qui sont ici présents. Ik remercie l'ensemble des collègues militaires.
2: De kleinere brand in de Landen is intussen gestabiliseerd. 3600 hectare natuur is opgebrand. 8000 van de 36.000 geëvacueerde mensen mag weer naar huis. In de Gironde bij Bordeaux lijkt een stabiele situatie in zicht, maar het blijft gevaarlijk met vandaag opnieuw maxima tegen de 40 graden. En in het departement Var is een brand intussen toch weer opgeflakkerd. In Barcelona heeft het gebrand aan de bovenleiding van een metro. Er hing veel rook in de spoortunnels. Mensen moesten vluchten, 39 kregen verzorging omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En Remco Evenepoel heeft het natoercriterium van Aalst gewonnen. Hij was de snelste in een sprint met René Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Vanavond is Evenepoel ook de grote naam op het natuurcriterium van de Roeselare. Het is zomers met maxima tot 29 graden en de zon krijgt al de ruimte. Morgen is de warmste dag van de week met temperaturen tot 34 graden en plaatselijk zelfs meer. De dagen daarna blijven de maxima rond of net onder de 30 graden.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
8: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
9: De trein.
0: met de hoek van de partij.

Een nieuw hoge drukgebied vormt zich in onze buurt. Het ligt niet alleen bij ons, het ligt ook boven Frankrijk. En dat zorgt voor een nieuwe impuls van heel hete lucht. En dat zullen we geweten hebben. Vandaag met heel veel zon opnieuw een sprintje naar temperaturen die eind de 30 graden gaan zitten. Eind de 20 graden gaan zitten, beter gezegd. Met al die dertigers, een mens zou er zijn hoofd bij verliezen. Het is eind de 20 graden, 8, 29. Lokaal landinwaarts kan het zeker 30 graden worden, maar op grote schaal zie ik dat voor vandaag nog niet gebeuren. Aan zee halen we een graad of 25. Ook daar heel veel zon, ook landinwaarts heel veel zon. Amper of geen wolken en een zwakke wind daarbij uit een zuidwestelijke richting. Daardoor, omdat die wind zwak is, kan er aan de kust in de loop van de middag wat zeebries opduiken. Dat zorgt daar dan voor een beetje afkoeling, maar veel naam mag het allemaal niet hebben. Vanavond, vannacht rustig, helemaal geen wind meer. Minima ergens rond een graad of 15 tegen de ochtend, licht bewolkt tot helder. Mogelijk een beetje nevelig, maar die kans is niet zo groot. Morgen nog warmer, dan halen we wel 30 graden. Bijna overal. Want ook aan de kust gaan de temperaturen richting 30 graden. Al is daar later wel weer een zeebriesje, wat dan weer voor wat vermindering van die maxima zorgt. Maar landinwaarts zitten we morgen op 1, 2, 33 graden. Donderdag, vrijdag keert de wind terug naar west-noordwest en later noord. Dan komt er weer wat minder warme lucht binnen, maar 25 blijven we in de provincie halen. Mogelijk vrijdag wat meer wolken en wie weet een mini-buitje opnieuw. Het zou kunnen, al is de kans heel klein. In het weekend en begin volgende week een nieuwe impuls van warmte, opnieuw hogere temperaturen en waarschijnlijk naar begin volgende week toe weer richting die 30 graden.

0: De Dolly Dots op 45 toeren destijds op de vooravond van de start van de VBRO. Het was 1980. Ja, en die koorts begon zo wat te stijgen. Hè. En de voorbereidingen werden getroffen om dan uiteindelijk toch een radio te lanceren vanuit het Venetië van het Noorden. Stichter Norbert uiteraard, toentertijd in 1981, nu 45 jaar geleden. Het was onze VBRO ontbijtshow van deze dinsdag 28 juli. Ik wens je nog een fijne verderzetting van deze dag.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: In Antwerpen is er opnieuw een steekpartij geweest. Vanmorgen vroeg is een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Gisteravond zijn nog 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij in Parkspoor Noord. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanleiding mogelijk een ruzie in de familiale sfeer. Oekraïne heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op Moskou, dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. De meeste zijn onderschept door de Russische luchtafweer. Wel raakten enkele gebouwen beschadigd. Volgens de Russische autoriteiten zijn er geen slachtoffers gemeld. In Seattle, in de VS, is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen zondag op een foodtruckfestival. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen, 4 mensen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft in totaal 3 verdachten in beeld. 1 van hen overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dus nog een 3e verdachte waarnaar wordt gezocht. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. In het tennis is Zizou Bergs uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Washington DC in de VS. De Belg verloor in de eerste ronde van de Amerikaan Taylor Fritz. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag, af en toe wolken en tot 29 graden. Ook morgen volop zon, dan kan het tot 33 graden worden.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Nieuw van

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35 met

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

0: VPRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak
1: 0471 82 52 62 050 78 83 33
0: of info@vbro.be.
2: Uit je regio.
3: In de gevangenis van Brugge heeft zaterdagavond een gedetineerde een hevige celbrand veroorzaakt. De man van 36 had volgens het gevangeniswezen al het mogelijke brandbare materiaal verzameld, waarna hij zijn matras in brand stak. Door de felle rookontwikkeling moesten minstens 30 gedetineerden worden geëvacueerd en 3 personeelsleden naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer had de situatie snel onder controle. Binnen het uur konden de gedetineerden terug naar hun cel. De brandstichter ligt nog altijd in het ziekenhuis. Hij verbleef pas enkele dagen in de Brugse gevangenis en stond niet bekend als brandstichter. Hij wordt nu gescreend door een psychiater. Volgens het gevangeniswezen reageerden de medewerkers zeer accuraat, waardoor erger werd voorkomen. De 3 personeelsleden konden intussen alweer aan het werk. De zwemzone Lange Rij in Brugge is voor de 2e keer deze zomer tijdelijk gesloten door een nieuwe blauwalgenbloei. Bij de dagelijkse controle werden opnieuw blauwalgen vastgesteld, wat gezondheidsklachten kan veroorzaken. Daarom geldt er meteen weer een zwemverbod. Schepen van Sport Olivier Strubbe zegt dat Brugge de situatie nauw opvolgt, maar dat de natuur het ritme bepaalt. De blauwalgen ontwikkelen zich door de aanhoudende warme temperaturen, ondanks bijkomende maatregelen om drijflagen te weren. De stad bekijkt intussen de toekomst van de zwemzone. Volgend jaar komt er zeker een nieuwe zwemzone aan de Sint-Pietersplas. Of de Lange Rij behoud blijft, wordt nog onderzocht. In Zeebrugge lanceert Erfgoedcel Brugge de podcast Toegewijd aan de Zee, naar aanleiding van 100 jaar zeewijding en binnen het project Visserstijden. De podcast bundelt verhalen en persoonlijke getuigenissen van mensen die al generaties lang mee vormgeven aan deze unieke traditie. De zeewijding, sinds 1926 een jaarlijks moment van verbondenheid met de zee, brengt het maritieme verleden tot leven met een processie, het Visserskruis, de zee van de zee en een sterke betrokkenheid van jong en oud. Dit jaar werd de traditie bovendien opgenomen op de inventaris Vlaanderen van het immaterieel cultureel erfgoed. In de podcast komen uiteenlopende stemmen aan bod, van de naaister van de kostuums tot familieleden van overleden vissers en het zeewijdingscomité. De podcast is te beluisteren via Visit Bruges op Spotify en het YouTube-kanaal van Erfgoedcel Brugge. In Brugge heeft Cirque Plus opnieuw duizenden bezoekers gelokt naar de tuin van het Groot Seminarie. Tijdens het 3-daagse festival genoten meer dan 11.000 mensen van 56 gratis voorstellingen, live muziek en randanimatie. Met internationale acts, lokaal talent en een sterke focus op toegankelijkheid spreekt de organisatie van een bijzonder geslaagde editie. Publieksfavorieten waren onder meer de 3 keer uitverkochte tentvoorstelling Tout va hyper bien en de workshops rond circulaire mode. En tot slot nog een uittip. Het Comité voor Initiatief organiseert ook in augustus en september opnieuw boeken- en vinylmarkten langs de Steenhouwersdijk en de Groenrij. De edities in juni en juli waren al een succes en op vraag van standhouders werd het aanbod uitgebreid met vinyl, cd's en dvd's, wat de aantrekkingskracht nog vergroot. De derde markt vindt plaats op zaterdag 1 en zondag 2 augustus, telkens van 9 tot 17:30. De standgelden gaan integraal naar welzijnsschakel De Kantel in Sint-Kruis, terwijl de eigen boekenstand van het comité de lege brooddozenactie van basisschool De Varens ondersteunt. Wie wil deelnemen kan nog inschrijven. Voor zondag zijn er nog enkele plaatsen vrij via boekenmarkten.brugge@gmail.com. In september volgt de laatste markt van het jaar.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden, helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
4: A presto da Mobili Consortio.
5: Dit is...

0: zijn.
1: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek. Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoen gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
2: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

blote voeten in het zand. De zon op ons gezicht, de wind in onze rug, huilend in

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op...

0: In Antwerpen is er opnieuw een steekpartij geweest. Vanmorgen vroeg is een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Gisteravond zijn nog 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij in Parkspoor Noord. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanleiding mogelijk een ruzie in de familiale sfeer. Oekraïne heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op Moskou, dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. De meeste zijn onderschept door de Russische luchtafweer. Wel raakten enkele gebouwen beschadigd. Volgens de Russische autoriteiten zijn er geen slachtoffers gemeld. In Seattle, in de VS, is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen zondag op een foodtruckfestival. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen, 4 mensen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft in totaal 3 verdachten in beeld. 1 van hen overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dus nog een 3e verdachte waarnaar wordt gezocht. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. In het tennis is Zizou Bergs uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Washington DC in de VS. De Belg verloor in de eerste ronde van de Amerikaan Taylor Fritz. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag, af en toe wolken en tot 29 graden. Ook morgen volop zon, dan kan het tot 33 graden worden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op de E40 gebeurde gisteren een verkeersongeval ter hoogte van de afrit Geestel in de richting van Jabeke. Een auto met aanhangwagen belandde er in de gracht. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. De bestuurder van het voertuig moest door de brandweer bevrijd worden en werd daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. In het centrum van Loo verloor gisterochtend iets na 11 uur een landbouwer enkele balen stro. Die kwamen op het wegdek terecht, maar veroorzaakten verder geen schade. Verkeershinder was er niet. De landbouwer ruimde alles zelf netjes op. De politie heeft vorige week donderdag in Roeselare een 36-jarige Franse vrouw opgepakt. Ze wordt verdacht van minstens 6 winkeldiefstallen. In haar auto vonden de agenten een grote hoeveelheid vermoedelijk gestolen goederen, een aanzienlijke som cashgeld en een magneet waarmee antidiefstalbeveiligingen kunnen worden verwijderd. En op de Noorderring in Ieper is gisterenochtend rond 22:30 een ongeval gebeurd waarbij 2 auto's betrokken waren. Niemand raakte gewond, al was er wel aanzienlijke materiële schade. Het ongeval gebeurde aan de afrit van de A19. Een auto die op de Noorderring richting Langemarkt-Poelkapelle reed, botste er frontaal op een auto die de snelweg verliet. Een van de bestuurders negeerde het rode licht.
3: Movent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
4: Banink.
3: Nieuwe vriendinnen?
4: Ook niet.
3: Fitnessabonnement?
4: Probeer nog een keer.
3: Geen idee, vertelde ik. Hè?
4: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
3: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
4: Ik ook, totdat ik er gevonden heb. Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
3: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
4: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De VBRO Matinee Show komt op dinsdag namiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdag namiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 10 71 34 of mail info@vbro.be.

Ik ben er nog altijd niet uit, hè, hoeveel een zoen moet kosten van Francis. Maar dat zal waarschijnlijk wel interessant zijn voor de meisjes. Minder voor mij trouwens. Goedemorgen, welkom bij VBRO. Mijn naam is Eddy Govert en we zitten weer klaar voor onze dagelijkse koffietijd. Tussen 10 en 12. Een vleugje muziek en een bekertje koffie, dat moet er altijd bij natuurlijk, hè. Alwin, we gaan nog lang niet naar huis. En wel, wij ook niet. We zijn weg. Ja.

Je spreekt van tijd van een toepasselijk liedje. Ah wel, deze opname van Glenn Robbins, dat is het helemaal. Zomermelodie, zijn meest recente. En William Jans staat ervoor bekend dat hij een beetje imitator is van Julio Iglesias. Luister maar naar deze opname. Het is inderdaad niet Julio die zingt, maar wel William Jans. Amor de mis amores.

0: VPRO Terug in de Tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet nu toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.
7: La, la, la, la.
0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be. Van 31 juli tot en met 4 augustus is er De Tzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo De Tzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van De Tzele zijn er open deurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VBRO radioshow in een presentatie van VBRO's Eddie Govert. Gratis optredens van Ivan Verelli.
9: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
0: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lockett. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam.
10: Ik wil een knoopje aan je bloesje.
0: Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
11: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, De Tzele Kermis 2026 op zondag 2 augustus.
12: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
13: Vandaag wordt opnieuw een hoogzomerse dag. Net zoals gisteren gaan we met veel zon hoge maxima noteren. Die zon is er al sneller bij dan gisteren. Die wolken van gisteren verdwijnen of zij verdwenen. En we krijgen een heldere zonnige dag met hoogstens wat lichte bewolking. De temperaturen schieten omhoog en halen straks 25 graden aan zee tot een 28, 29, misschien wel lokaal al 30 landinwaarts. Heel warm dus, met veel zon. Hoge temperaturen, zwakke wind uit een zuidwestelijke richting komt die, maar veel meer dan zwak is die niet. En in de loop van de dag kan er aan de kust misschien tijdelijk eens wat zeebries opduiken, maar dat zorgt daar ook niet meer voor afkoeling. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be. Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
14: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
15: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
16: Het is voor buste congé.
15: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
16: Miljaar!
15: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
0: Dit is VBRO.

Ik denk dat Wim Lijs zijn vakantie doorgebracht heeft ergens in Frankrijk of in Wallonië. Dat kan ook natuurlijk. Viens danser, zijn meest recente. Lachen is plezant, voilà, ook vandaag op dinsdag. En we zullen dat zeker doen met de mopjes van Willy Lustenauer.

Een plaatsje open van magazineren, komen er drie Turken aanbieden. De eerste Turk komt bij de personeelschef en de personeelschef zegt: luister, ons magazinier moet de meeste een taal toe aan tienen. Hij telde. Dan is dat 1, 3, 5, 7, 9, zo. Gedaan, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9. Je hebt één overgelopen, de derde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goed, zegt de personeelschef, je ziet dat verd. Je kunt in de firma misschien nog hoger uitbrengen ook. Kun je nog voortaan? Ja, zot vrouwen eren. Kijk, tegenovergestelde van een Marokkoon, dat is een Pabrokov. Tegenovergestelde van een Marokkoon, een Pabrokov. Ma-rok aan, pa-broek af.

is Nederlands dat scoort. Het is Nederlands dat je hoort. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

In Antwerpen is er opnieuw een steekpartij geweest. Vanmorgen vroeg is een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Gisteravond zijn nog 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij in Parkspoor Noord. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanleiding mogelijk een ruzie in de familiale sfeer. Oekraïne heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op Moskou, dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. De meeste zijn onderschept door de Russische luchtafweer. Wel raakten enkele gebouwen beschadigd. Volgens de Russische autoriteiten zijn er geen slachtoffers gemeld. In Seattle, in de VS, is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen zondag op een foodtruckfestival. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen, 4 mensen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft in totaal 3 verdachten in beeld. 1 van hen overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dus nog een 3e verdachte waarnaar wordt gezocht. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. In het tennis is Zizou Bergs uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Washington DC in de VS. De Belg verloor in de eerste ronde van de Amerikaan Taylor Fritz. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag, af en toe wolken en tot 29 graden. Ook morgen volop zon, dan kan het tot 33 graden worden.

Welkom terug bij VBRO. Inderdaad, we zitten in het tweede gedeelte van onze koffietijd. En we zijn goed begonnen met John Horton en ook met Robert Pater. Blijf toch bij mij. Dat zullen we inderdaad nog een beetje doen. Maar ik heb een probleem, want je mag nooit tegen een meisje zeggen, hey, lekker ding. Maar blijkbaar zeggen de meisjes dat tegenwoordig tegen de jongens. Hey, lekker ding, dat doet ook Sinneke. Luister maar. Ja!

We draaiden een liedje van BZN, de band zonder naam uit Nederland, Quisiera Bailar. En we zijn toe aan onze Vlaamse artiest van de dag. Dat weet je ongeveer dit uur in het tweede gedeelte van onze koffietijd, hè? Ik heb gekozen voor Raf van Brussel. En Raf van Brussel is zijn carrière begonnen bij verschillende bands. En ze hadden redelijk wat succes tot de bands ophielden van te bestaan. En Raf van Brussel die ging gewoon door als solist. Hij nam ook een paar keer deel aan Eurosong. En de tweede keer dat hij deelnam, had hij een hitje met het liedje wat niet verkozen was om naar het Eurovisie Songfestival te gaan. Maar hij had toch een hit in eigen land. Hij had ook korte tijd een relatie met Isabelle A. En dat haalde nogal de boekjes natuurlijk, hè? Dat kan je je voorstellen. Ik heb van Raf van Brussel een mooie opname gekozen. Geniet er een beetje van, want dit is Ik ben thuis.

thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108.

0: van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: In Antwerpen is er opnieuw een steekpartij geweest. Vanmorgen vroeg is een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Gisteravond zijn nog 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij in Parkspoor Noord. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanleiding mogelijk een ruzie in de familiale sfeer. Oekraïne heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op Moskou, dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. De meeste zijn onderschept door de Russische luchtafweer. Wel raakten enkele gebouwen beschadigd. Volgens de Russische autoriteiten zijn er geen slachtoffers gemeld. In Seattle, in de VS, is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen zondag op een foodtruckfestival. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen, 4 mensen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft in totaal 3 verdachten in beeld. 1 van hen overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dus nog een 3e verdachte waarnaar wordt gezocht. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. In het tennis is Zizou Bergs uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Washington DC in de VS. De Belg verloor in de eerste ronde van de Amerikaan Taylor Fritz. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag, af en toe wolken en tot 29 graden. Ook morgen volop zon, dan kan het tot 33 graden worden.
4: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden, met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
5: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het verre. Met de hoek van de partij, Michael Heaven. Mike

0: vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.

De havenzangers waren dat en ze zijn een beetje teleurgesteld, want het is nooit goed, dat beweren ze toch, hè? Een mooi liedje heb ik gevonden van Phil Kevin en die geeft het kortweg over de Vlamingen.

Voilà, je hoort aan de titels van de liedjes dat we volop in de zomer zetten. En die zomernacht was dat van Marco de Hollander. En die kennen we als ambiancemaker. We zijn erdoor, vrienden. We zitten bijna op het einde van onze koffietijd. En wie weet wat komt na 12 uur. Ik weet het. Rudy Meins natuurlijk met zijn zomergroetjes. Je zal er zeker van genieten. Rudy, het is het moment, hè. Pak maar over. En ik zeg tegen de luisteraars tot morgen. Smakelijk eten als je aan tafel gaat. En bedankt om te luisteren. Ciao, ciao.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Amper 8% van de Belgische bedrijven heeft gebruik gemaakt van de federale energiesteun voor een hogere kilometervergoeding. Bij kleine bedrijven was dat zelfs maar 4%. De regering trok daarvoor in april 60 miljoen euro uit na de stijgende brandstofprijzen door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens SD Works was de aanvraagprocedure te complex. De tijdelijke steunmaatregel is intussen afgelopen. De prijs voor diesel stijgt morgen opnieuw. Voor een liter diesel betaal je dan aan de pomp €2,25. Dat is zo'n 2,3 cent erbij. De dieselprijs is daarmee het hoogst sinds begin april. Toen was de literprijs bijna €2,5. De brand in het Franse departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgelaaid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels zijn ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van de VN-chef voor het mensenrechtenbeleid. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld van Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van 44 landen stemden tegen de verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de situatie van mensenrechten in de VS afgeleidt naar die zoals in Noord-Korea en Rusland. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Voor de regio rond Kumamoto geldt een tsunami-waarschuwing voor golven tot 1 meter hoog. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers of grote schade. Ook zijn er geen onregelmatigheden vastgesteld in de kerncentrales. Het is vandaag zonnig en warm, tot 29 graden. Ook morgen veel zon, soms een wolk en plaatselijk tot 34 graden. Donderdag maximaal een graad of 33. Ook dan nog veel zon met soms wolken. In de Ardennen kan het gaan onweren.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Nieuw van Fred.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 04.

0: freekvanrooij.com.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
2: Zomergroetjes met Rudy Meins.

Zijn nieuwe single kwam hij destijds in 2013, dat is dus ook al een eind geleden, live voorstellen destijds in de radioclub. Doe nou niet, Frans Bauer.

0: Ja, je zou Eddie Govert eens moeten zien. Die doet het niet elke dag, maar soms wel eens, net zoals vandaag, met zijn armen vooruit, komt hij hier voorbij gestoven in deze Studio 5. Goedemiddag iedereen. John Horton is straks onze gast in Voor het Voetlicht. Hij komt vandaag vertellen over Kom toch gauw weer terug. En dat is het bekende melodietje van La Paloma. Welkom, dit zijn de zomergroetjes op dinsdag.
1: Zomergroetjes, van maandag tot vrijdag, van 12 tot 1.

0: Een chique idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vatje papier.
2: Zondagmorgen van 8 tot 10. Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.
6: Meubelen de Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
7: Zomers en zonnig, dat zijn vanmiddag de kernwoorden. Zomers, want de temperaturen zitten op 8, 29 graden in de provincie. Lokaal tot aan 30. Aan zee zitten we rond een graad of 25. Zonnig, want er zijn amper of helemaal geen wolken. Die wolken zijn verdwenen en de wind die waait zwak uit een zuidwestelijke hoek. Daarbij dus kort samengevat een hele mooie zonnige warme dag met hoge temperaturen en flink wat zomerse allures daarbij. Vanavond zakt de wind snel weg. Die gaat vallen en dan krijgen we een rustige avond gevolgd door een warme zomernacht. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Vakantie zit er wellicht voor de Romeo's ook niet in. Deze dagen hebben ze heel wat werk aan de kust, vooral de Romeo's met Ik zag jou maar even. We zien hem niet, maar we horen hem bijna elke dag. Nonkel Erik.
1: Ja, kom maar vanochtend die lange storen. We zeggen, dat is moeilijk om te zeggen dat alles goed hier bij ons gaat met Rita. Hé, Rita?
2: Alles goed, Rita!
1: Ja, alles goed, Rita. Niet te veel pikong, hè? Eentje is genoeg. Allee, zeg, we zitten er zeer van deuren, want we moeten vandaag ook nog weg. Joop, we gaan weg met de velo. Wat een toeltje gaan doen, hier heb je gemak. Zeg, de blufluster naar de VBRO en heel herren tot nog een keer met dat groet van ons, hè?
3: Zomergroetjes, alleen maar zonnige muziek.

0: Maar vindt je ziet er opvallend goed uit vandaag? En je nieuwe job?
1: Banink.
0: Nieuwe vriendinnen?
1: Ook niet.
0: Fitnessabonnement?
1: Probeer nog een keer.
0: Geen idee, vertelde ik.
1: Een nieuwe outfit, hè? Van Jo Fashion in Oostkamp.
0: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
1: Ik ook, totdat ik er gevonden heb. Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
0: Dus geen uren niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
1: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Dit is de nieuwe single van Feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement of

0: in speelkwartier.
1: Feestzangerené boeken? Kijk op de website feestzangerené.nl of mail info@feestzangerené.nl. Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: 10% van de Belgische bedrijven heeft gebruik gemaakt van de federale energiesteun voor een hogere kilometervergoeding. Bij kleine bedrijven was dat zelfs maar 4%. De regering trok daarvoor in april 60 miljoen euro uit na de stijgende brandstofprijzen door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens SD Works was de aanvraagprocedure te complex. De tijdelijke steunmaatregel is intussen afgelopen. De prijs voor diesel stijgt morgen opnieuw. Voor een liter diesel betaal je dan aan de pomp €2,25. Dat is zo'n 2,3 cent erbij. De dieselprijs is daarmee het hoogst sinds begin april. Toen was de literprijs bijna €2,5. De brand in het Franse departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgelaaid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels zijn ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van de VN-chef voor het mensenrechtenbeleid. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld van Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van 44 landen stemden tegen de verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de situatie van mensenrechten in de VS afgeleid naar die zoals in Noord-Korea en Rusland. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Voor de regio rond Kumamoto geldt een tsunami-waarschuwing voor golven tot 1 meter hoog. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers of grote schade. Ook zijn er geen onregelmatigheden vastgesteld in de kerncentrales. Het is vandaag zonnig en warm, tot 29 graden. Ook morgen veel zon, soms een wolk en plaatselijk tot 34 graden. Donderdag maximaal een graad of 33. Ook dan nog veel zon met soms wolken. In de Ardennen kan het gaan onweren.
1: Na, na, na, na. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er de Tsele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo de Tsele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van de Tsele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radio Show in een presentatie van VWRO's Eddie Govert.

0: Alleen Honey D per Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli. Niet te missen dus, de Zelekermis 2026 op zondag 2 augustus.
1: Dit is VBRO.
2: VBRO. Zomergroetjes, alleen maar zonnige muziek.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Vandaag een hele bekende melodie van een Vlaams artiest bij ons. En dat is John Horton. In de jaren 70 scoorde hij met de bekende melodie La Paloma komt toch gauw weer terug. Wat herinnert John Horton nog van die tijd?
2: Ik heb al mijn opnames bij Sylvain Tak gedaan, hè, bij Start Music. Nadien niet meer, als hij terug vertrokken was naar Spanje en zo, dan was dat op een andere plaats. Maar ik was heel blij dat ik altijd mijn tekstschrijver had en mijn componist, en die dat is bepaalde nummers voor mij schreef, hè, Eddie Govert en zo. Dus ik moest nooit niet te ver zoeken en mocht altijd kiezen van Sylvain wat ik wou opnemen.
3: Is dat zo?
2: Ja, ja, ja.
3: Je had een vrije keuze in...
2: Hij heeft mij nooit gedwongen tot een bepaald nummer.
3: Ja, denk en, dat ook niet goed is, hè?
2: Nee, het kan goed zijn als het in uw stem past en dat je het persoonlijk voelt zoals dat moet. Verstaan wat ik bedoel? Ja, ja. Maar als je daar iets opgedrongen krijgt en je moet dat dan zingen, dat is dan niet 100% wat dat je gewoon van te doen zei.
3: Nee,
2: dan
3: dat
2: gaat dat niet.
3: Nee.
2: Dus naar Luna Rossa.
3: Kwam een volgende.
2: En dat was Kom toch gauw weer terug, dus een vertaling van La Paloma. Met een prachtig arrangement. Ja. Altijd echte muzikanten, echte violen, alles erop en eraan.
3: Nou, was hij daar ook bij, John, toen
2: ja,
3: hij
2: ja,
3: werd?
2: Ja. Ik was er altijd van A tot Z bij.
3: Ja, ja, ja.
2: Altijd, altijd.
3: Je wilde het kindje zien geboren worden.
2: Echt, en de afwerking ook, dus kwestie van mixing en dat allemaal. Ik ben geen technicus en zo, maar ik heb wel een goede hoor, dat weet je, wat je dus dat wilt en dat wilde niet, enzovoort, enzovoort. En ik mocht daarin met een vrije gang gaan.
3: Ja.
2: En dat heb ik altijd bewonderd aan Sylvain, want er waren veel andere artiesten waar het werkelijk op een andere manier ging. Weet je?
3: Ja.
2: Ik had dat gezegd tegen hem. Ik zeg, luister, ik zing graag wat ik graag zing. Dat ik voel, weet je. En dan kwam hij daarboven dus met Luna Rossa. Dus van een vertaling. En dat was al even serieuze hit zoals de andere. Dat ik niet zoals zo jong is. Het is de top geweest, verstaat je. Maar dat was een plaat die geweldig... Ja, ook in de top 10 en op nummer 1 en van alles en nog maar.
3: Eigenlijk was jij wel een bofkont, hè, als we het zo mogen noemen. Want jij mocht opnemen in een van de beste studio's die er toen waren in die tijd. Hè?
2: Ja, dat was Swan. Hè? Swan Studios, hè, bij Sylvain. Hè? Maar dat is daar ook niet direct gekomen. Hè? Dat was vroeger, als de studio er niet was, zaten wij bij Pierre Duprier in Brussel. Of bij de Jokers in Antwerpen. Ook. Maar dan kwam die studio vrij snel met een hotel bij, met dit, met een bar, een zwembad. Dus en dan natuurlijk, als je daar alles ten huize hebt, je kunt het niet beter dromen. Hè.

Een nieuw hoge drukgebied vormt zich in onze buurt. Het ligt niet alleen bij ons, het ligt ook boven Frankrijk. En dat zorgt voor een nieuwe impuls van heel hete lucht. En dat zullen we geweten hebben. Vandaag met heel veel zon opnieuw een sprintje naar temperaturen die eind de 30 graden gaan zitten. Eind de 20 graden gaan zitten, beter gezegd. Met al die dertigers, een mens zou er zijn hoofd bij verliezen. Dus eind de 20 graden, 8, 29. Lokaal landinwaarts kan het zeker 30 graden worden. Maar op grote schaal zie ik dat voor vandaag nog niet gebeuren. Aan zee halen we een graad of 25. Ook daar heel veel zon, ook landinwaarts heel veel zon. Amper of geen wolken en een zwakke wind daarbij uit een zuidwestelijke richting. Daardoor, omdat die wind zwak is, kan er aan de kust in de loop van de middag wat zeebries opduiken. Dat zorgt daar dan voor een beetje afkoeling, maar veel naam mag het allemaal niet hebben. Vanavond, vannacht rustig, helemaal geen wind meer. Minima ergens rond een graad of 15 tegen de ochtend, licht bewolkt tot helder. Mogelijk een beetje nevelig, maar die kans is niet zo groot. Morgen nog warmer, dan halen we wel 30 graden. Bijna overal. Want ook aan de kust gaan de temperaturen richting 30 graden. Al is daar later wel weer een zeebriesje, wat dan weer voor wat vermindering van die maxima zorgt. Maar landinwaarts zitten we morgen op 1, 2, 33 graden. Donderdag, vrijdag keert de wind terug naar west-noordwest en later noord. Dan komt er weer wat minder warme lucht binnen, maar 25 blijven we in de provincie halen. Mogelijk vrijdag wat meer wolken en wie weet een mini-buitje opnieuw. Het zou kunnen, al is de kans heel klein. In het weekend en begin volgende week een nieuwe impuls van warmte, opnieuw hogere temperaturen en waarschijnlijk naar begin volgende week toe weer richting die 30 graden.

We steken af en toe een zonnetje bij. En dat doen we vandaag ook op deze dinsdag met Juby Juba en de Gypsy Kings in 1988. Maar het blijft immer groen. Of moet ik zeggen geel, zoals de zon. We gaan eruit, beste mensen, want deze zomergoedjes voor vandaag zijn al bijna weer uitgedraaid. Morgen is Jo Valli onze gast op 29 juli. En komt hij vertellen over een echt zomerliedje. Nooit was een zomer zo mooi als die met jou wellicht. Heel graag tot morgen en een fijne dag nog.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Amper 8% van de Belgische bedrijven heeft gebruik gemaakt van de federale energiesteun voor een hogere kilometervergoeding. Bij kleine bedrijven was dat zelfs maar 4%. De regering trok daarvoor in april 60 miljoen euro uit na de stijgende brandstofprijzen door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens SD Works was de aanvraagprocedure te complex. De tijdelijke steunmaatregel is intussen afgelopen. De prijs voor diesel stijgt morgen opnieuw. Voor een liter diesel betaal je dan aan de pomp €2,25. Dat is zo'n 2,3 cent erbij. De dieselprijs is daarmee het hoogst sinds begin april. Toen was de literprijs bijna €2,5. De brand in het Franse departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgelaaid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels zijn ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van de VN-chef voor het mensenrechtenbeleid. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld van Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van 44 landen stemden tegen de verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de situatie van mensenrechten in de VS afgeleid naar die zoals in Noord-Korea en Rusland. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Voor de regio rond Kumamoto geldt een tsunami-waarschuwing voor golven tot 1 meter hoog. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers of grote schade. Ook zijn er geen onregelmatigheden vastgesteld in de kerncentrales. Het is vandaag zonnig en warm, tot 29 graden. Ook morgen veel zon, soms een wolk en plaatselijk tot 34 graden. Donderdag maximaal een graad of 33. Ook dan nog veel zon met soms wolken. In de Ardennen kan het gaan onweren.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vega Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.

Amper 8% van de Belgische bedrijven heeft gebruik gemaakt van de federale energiesteun voor een hogere kilometervergoeding. Bij kleine bedrijven was dat zelfs maar 4%. De regering trok daarvoor in april 60 miljoen euro uit na de stijgende brandstofprijzen door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens SD Works was de aanvraagprocedure te complex. De tijdelijke steunmaatregel is intussen afgelopen. De prijs voor diesel stijgt morgen opnieuw. Voor een liter diesel betaal je dan aan de pomp €2,25. Dat is zo'n 2,3 cent erbij. De dieselprijs is daarmee het hoogst sinds begin april. Toen was de literprijs bijna €2,5. De brand in het Franse departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgelaaid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels zijn ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van de VN-chef voor het mensenrechtenbeleid. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld van Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van 44 landen stemden tegen de verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de situatie van mensenrechten in de VS afgeleid naar die zoals in Noord-Korea en Rusland. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Voor de regio rond Kumamoto geldt een tsunami-waarschuwing voor golven tot 1 meter hoog. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers of grote schade. Ook zijn er geen onregelmatigheden.

0: vastgesteld in de kerncentrales. Het is vandaag zonnig en warm, tot 29 graden. Ook morgen veel zon, soms een wolk en plaatselijk tot 34 graden. Donderdag maximaal een graad of 33. Ook dan nog veel zon met soms wolken. In de Ardennen kan het gaan onweren.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.
4: Dit is VBRO.

Een nieuw hoge drukgebied vormt zich in onze buurt. Het ligt niet alleen bij ons, het ligt ook boven Frankrijk. En dat zorgt voor een nieuwe impuls van heel hete lucht. En dat zullen we geweten hebben. Vandaag met heel veel zon opnieuw een sprintje naar temperaturen die eind de 30 graden gaan zitten. Eind de 20 graden gaan zitten, beter gezegd. Met al die dertigers, een mens zou er zijn hoofd bij verliezen. Het is eind de 20 graden, 8, 29. Lokaal landinwaarts kan het zeker 30 graden worden, maar op grote schaal zie ik dat voor vandaag nog niet gebeuren. Aan zee halen we een graad of 25. Ook daar heel veel zon, ook landinwaarts heel veel zon. Amper of geen wolken en een zwakke wind daarbij uit een zuidwestelijke richting. Daardoor, omdat die wind zwak is, kan er aan de kust in de loop van de middag wat zeebries opduiken. Dat zorgt daar dan voor een beetje afkoeling, maar veel naam mag het allemaal niet hebben. Vanavond, vannacht rustig, helemaal geen wind meer. Minima ergens rond een graad of 15 tegen de ochtend, licht bewolkt tot helder. Mogelijk een beetje nevelig, maar die kans is niet zo groot. Morgen nog warmer, dan halen we wel 30 graden. Bijna overal. Want ook aan de kust gaan de temperaturen richting 30 graden. Al is daar later wel weer een zeebriesje, wat dan weer voor wat vermindering van die maxima zorgt. Maar landinwaarts zitten we morgen op 1, 2, 33 graden. Donderdag, vrijdag keert de wind terug naar west-noordwest en later noord. Dan komt er weer wat minder warme lucht binnen, maar 25 blijven we in de provincie halen. Mogelijk vrijdag wat meer wolken en wie weet een mini-buitje opnieuw. Het zou kunnen, al is de kans heel klein. In het weekend en begin volgende week een nieuwe impuls van warmte, opnieuw hogere temperaturen en waarschijnlijk naar begin volgende week toe weer richting die 30 graden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Amper 8% van de Belgische bedrijven heeft gebruik gemaakt van de federale energiesteun voor een hogere kilometervergoeding. Bij kleine bedrijven was dat zelfs maar 4%. De regering trok daarvoor in april 60 miljoen euro uit na de stijgende brandstofprijzen door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens SD Works was de aanvraagprocedure te complex. De tijdelijke steunmaatregel is intussen afgelopen. De prijs voor diesel stijgt morgen opnieuw. Voor een liter diesel betaal je dan aan de pomp €2,25. Dat is zo'n 2,3 cent erbij. De dieselprijs is daarmee het hoogst sinds begin april. Toen was de literprijs bijna €2,5. De brand in het Franse departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgelaaid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels zijn ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van de VN-chef voor het mensenrechtenbeleid. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld van Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van 44 landen stemden tegen de verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de situatie van mensenrechten in de VS afgeleid naar die zoals in Noord-Korea en Rusland. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Voor de regio rond Kumamoto geldt een tsunami-waarschuwing voor golven tot 1 meter hoog. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers of grote schade. Ook zijn er geen onregelmatigheden vastgesteld in de kerncentrales. Het is vandaag zonnig en warm, tot 29 graden. Ook morgen veel zon, soms een wolk en plaatselijk tot 34 graden. Donderdag maximaal een graad of 33. Ook dan nog veel zon met soms wolken. In de Ardennen kan het gaan onweren.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
4: A presto da Mobili Consortio.

0: Naast mij zit een echte magazinelezer, denk ik.
1: In de tijd, de Joepie en zo, de Hitorama, dat wel, hè. Maar die ben ik toch wel een beetje ontgroeid ondertussen.
0: Nu al?
1: Jawel. Ik kan niet blijven op hetzelfde been dansen.
0: Je bent gerecycleerde jeugd.
1: Laat ons zeggen dat ik zowel gerecycleerd ben als niet meer de jeugd.
0: Oké.
1: Of wat.
0: Goed, Erik Overtus, we hebben het vandaag over lezersbrieven.
1: Ja, heel gevoelig thema, hè.
0: En je had vroeger in al die magazines, zeker in de jaren 80, dat herinner ik me nog.
1: De meisjesbladen, en ze hadden een probleem met hun lief, of met de ouders.
0: Mijn ouders hadden de libel, of mijn moeder had de libel, maar mijn vader las dat niet.
1: En ook problemen met mijn man, en wat
0: altijd
1: moet ik doen?
0: Van die lezersbrieven daarin, en brieven aan een fictieve persoon. En laten we zeggen, we noemen ze Mona.
1: Mona. Voilà.
0: Brieven aan Mona, waarin je dan je diepste gevoelens blootlegt, dat door heel Vlaanderen laat lezen.
1: Ja, en het is een panel wat feitelijk erop antwoordt. Ja. Het is niet Mona.
0: Nee.
1: Kan niet.
0: Een beetje een teleurstelling.
1: Maar ja, als je maar een antwoord had, dat was soms al voldoende voor de schrijver van de brief. Hè?
0: Ook waar. En het antwoord, weet je wat, we zien wel wat er komt.
1: God ja.
0: Maar we hebben zo iemand die daar een beetje een thema van gemaakt heeft voor een liedje.
1: Ja.
0: En het is iemand die meer dan 50 jaar muziekcarrière op de teller staan heeft. En op de teller is wel goed gevonden, vind ik.
1: In feite wel, want hij is begonnen als truckchauffeur. En daar heeft hij heel wat van zijn inspiratie gevonden om truckersliedjes te maken. Natuurlijk, hij heeft ook andere muziek gemaakt. Hè?
0: Nu, het komt wel goed uit, want dit komt uit 87 van een LP. Geef mij maar een truck.
1: Ja, voilà, kijk, ja. We blijven in het rondje draaien, hè.
0: Rondjes draaien. Ja, goed gevonden, Eddie. Henk Wijngaard, daar gaat het over.
1: Inderdaad.
0: Die zong voor zijn Mona, oh Mona.
2: Mona, oh Mona, mijn hoofd is te groot. Mijn neus is te lang en in mijn schoenen zit lood. Mijn hond, mijn gitaar en mijn tanden zijn vals. Al wat me bleef is deze droevige wals. Kusjes en groeten van een droevig geval.

0: is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak.

0: info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Zomers en zonnig, dat zijn vanmiddag de kernwoorden. Zomers, want de temperaturen zitten op 8, 29 graden in de provincie. Lokaal tot aan 30. Aan zee zitten we rond een graad of 25. Zonnig, want er zijn amper of helemaal geen wolken. Die wolken zijn verdwenen en de wind die waait zwak uit een zuidwestelijke hoek. Daarbij dus kort samengevat een hele mooie zonnige warme dag met hoge temperaturen en flink wat zomerse allures daarbij. Vanavond zakt de wind snel weg, die gaat vallen en dan krijgen we een rustige avond gevolgd door een warme zomernacht. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
8: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
9: De trein naar het
8: met de hoek van de partij Michael Heaven.
9: Oh,

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Op de smartphone van de pleger van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend is een videoboodschap gevonden waarop de man de aanslag zelf al opeist en trouw zweert aan Islamitische Staat. De clip is opgenomen net voor hij met de wagen inreed op de deelnemers. Bij het drama kwam 1 Poolse vrouw om het leven en vielen tientallen gewonden. Duitse media melden vandaag intussen dat de politie meer dan 400 geradicaliseerde moslims opvolgt die ze in staat acht tot islamistische terreurdaden. Bij Rijssel in het noorden van Frankrijk is de Russische gevangene opgepakt die begin juni ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge. De man van 30 was daar voor een medische ingreep, maar kon ontkomen nadat hij zijn bewakers bedreigde met een scherp voorwerp. Hij stond meteen internationaal geseind, maar kon toch bijna 2 maanden op vrije voeten blijven. De man zat in de gevangenis van Brugge een straf uit voor een diefstal met geweld. In theorie riskeert hij een bijkomende veroordeling voor de ontsnappingspoging. Sinds begin dit jaar is dat een strafbaar feit. De man van 54 uit Everen, die vorige week tussen beiden kwam bij een incident op een tram in Brussel, is overleden. Hij zag hoe een vrouw werd lastiggevallen door een man en kreeg zelf rakenklappen toen hij wilde ingrijpen. Bij de schermutseling zijn volgens de vrouw ook racistische opmerkingen gevallen. Het slachtoffer was een lokaal bekend figuur die verschillende winkels uitbaatte in Schaarbeek. Enkele Brusselse politici prijzen hem voor zijn moed en vragen een krachtig signaal van justitie. En bij de aardbeving van morgen vroeg voor de kust van het eiland Kyushu in Japan zijn nu toch dodelijke slachtoffers gemeld. Er is ook sprake van een 50-tal gewonden, sommigen zijn er erg aan toe. Door de schok zijn ook verschillende gebouwen ingestort en volgde er een explosie in een groot winkelcentrum. Het tsunami-alarm is wel weer opgeheven. De aardbeving had een kracht van 7,1 op de richterschaal. Alle macht aan de zon vanmiddag. Op de meeste plaatsen flirten de maxima met 30 graden. Morgen worden dat er zelfs 34 of lokaal meer. Aan zee waait een deugddoend briesje en blijft het vandaag bij 25 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op de E40 gebeurde gisteren een verkeersongeval ter hoogte van de afrit Geestel in de richting van Jabeke. Een auto met aanhangwagen belandde er in de gracht. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. De bestuurder van het voertuig moest door de brandweer bevrijd worden en werd daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. In het centrum van Lo verloor gisterochtend iets na 11 uur een landbouwer enkele balen stro. Die kwamen op het wegdek terecht, maar veroorzaakte verder geen schade. Verkeershinder was er niet, de landbouwer ruimde alles zelf netjes op. De politie heeft vorige week donderdag in Roeselare een 36-jarige Franse vrouw opgepakt. Ze wordt verdacht van minstens 6 winkeldiefstallen. In haar auto vonden de agenten een grote hoeveelheid vermoedelijk gestolen goederen, een aanzienlijke som cashgeld en een magneet waarmee antidiefstalbeveiligingen kunnen worden verwijderd. En op de Noorderring in Ieper is gisterenochtend rond 22:30 een ongeval gebeurd waarbij 2 auto's betrokken waren. Niemand raakte gewond, al was er wel aanzienlijke materiële schade. Het ongeval gebeurde aan de afrit van de A19. Een auto die op de Noorderring richting Langemarkt-Poelkapelle reed, botste er frontaal op een auto die de snelweg verliet. Een van de bestuurders negeerde het rode licht.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: nieuw van Vrede.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

Robert Pater heeft de eer en het genoegen de VBRO Trotsplaat te mogen zijn deze week. De hele week lang tot en met volgende zondag. Je krijgt zijn nieuwe single. Blijf toch bij mij dan ook prominent te horen deze week hier bij de VBRO.

0: Maar vind je ziet er opvallend goed uit vandaag? En je nieuwe job?
1: Banink.
0: Nieuwe vriendinnen?
1: Ook niet.
0: Fitnessabonnement?
1: Probeer nog een keer.
0: Geen idee, vertelde ik. Hè?
1: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
0: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
1: Ik ook, tot dat ik er gevonden heb. Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
0: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
1: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Van 31 juli tot en met 4 augustus is er De Tzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo De Tzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van De Tzele zijn er open deurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein Kaat en Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radio Show in een presentatie van VWRO's Eddie Govert.

0: 1, Honey D, Perry Zuidam. Weer een knoopje aan je blouse. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Telekermis 2026, op zondag 2 augustus.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Zomers en zonnig. Dat zijn vanmiddag de kernwoorden. Zomers, want de temperaturen zitten op 8, 29 graden in de provincie. Lokaal tot aan 30. Aan zee zitten we rond een graad of 25. Zonnig, want er zijn amper of helemaal geen wolken. Die wolken zijn verdwenen en de wind die waait zwak uit een zuidwestelijke hoek. Daarbij dus kort samengevat een hele mooie zonnige warme dag met hoge temperaturen en flink wat zomerse allures daarbij. Vanavond zakt de wind snel weg, die gaat vallen en dan krijgen we een rustige avond gevolgd door een warme zomernacht. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Dit is VBR.

0: VBRO-weerman Geert Nasus hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nasus natuurlijk.
1: De snelle 10. Vlaanderens rapste en knap.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Op de smartphone van de pleger van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend is een videoboodschap gevonden waarop de man de aanslag zelf al opeist en trouw zweert aan Islamitische Staat. De clip is opgenomen net voor hij met de wagen inreed op de deelnemers. Bij het drama kwam 1 Poolse vrouw om het leven en vielen tientallen gewonden. Duitse media melden vandaag intussen dat de politie meer dan 400 geradicaliseerde moslims opvolgt die ze in staat acht tot islamistische terreurdaden. Bij Rijssel in het noorden van Frankrijk is de Russische gevangene opgepakt die begin juni ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge. De man van 30 was daarvoor een medische ingreep, maar kon ontkomen nadat hij zijn bewakers bedreigde met een scherp voorwerp. Hij stond meteen internationaal geseind, maar kon toch bijna 2 maanden op vrije voeten blijven. De man zat in de gevangenis van Brugge een straf uit voor een diefstal met geweld. In theorie riskeert hij een bijkomende veroordeling voor de ontsnappingspoging. Sinds begin dit jaar is dat een strafbaar feit. De man van 54 uit Everen, die vorige week tussen beiden kwam bij een incident op een tram in Brussel, is overleden. Hij zag hoe een vrouw werd lastiggevallen door een man en kreeg zelf rakenklappen toen hij wilde ingrijpen. Bij de schermutseling zijn volgens de vrouw ook racistische opmerkingen gevallen. Het slachtoffer was een lokaal bekend figuur die verschillende winkels uitbaatte in Schaarbeek. Enkele Brusselse politici prijzen hem voor zijn moed en vragen een krachtig signaal van justitie. En bij de aardbeving van morgen vroeg voor de kust van het eiland Kyushu in Japan zijn nu toch dodelijke slachtoffers gemeld. Er is ook sprake van een 50-tal gewonden, sommigen zijn er erg aan toe. Door de schok zijn ook verschillende gebouwen ingestort en volgde er een explosie in een groot winkelcentrum. Het tsunami-alarm is wel weer opgeheven. De aardbeving had een kracht van 7,1 op de richterschaal. Alle macht aan de zon vanmiddag. Op de meeste plaatsen flirten de maxima met 30 graden. Morgen worden dat er zelfs 34 of lokaal meer. Aan zee waait een deugddoend briesje en blijft het vandaag bij 25 graden.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.

Michael Lanzo met Waarom Jij. Hij mocht alvast deze avondspits gaan openen bij VPRO. Een nieuwe VPRO's, welkom thuis, zit in je radio tussen nu en 6 uur. En ik breng opnieuw weer een pak fijne muziek voor je mee. Welkom!

0: maken wij.
1: VBRO, wij luisteren Nederlandstalig. In deze Welkom Thuis op dinsdag. Weer gewoon gezellige radio met een pak fijne Nederlandstalige muziek. Nu zelfs met de hits van vandaag. Gerecht uit onze snelle tien. Deze Fadim en Mijn Eigen Leven.

0: woensdag en zaterdagnamiddag van 4 tot 6. De VBRO Top 30. Hier bij de VBRO.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont

0: Met een inwoner de conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond is het rustig. De wind valt zo goed als weg, gebeurt ook snel. We krijgen een kalme avond, gevolgd door een rustige nacht. Met minima die tegen de ochtend uiteindelijk ergens rond een graad of 15 zullen uitkomen. Helder, of zo goed als geen wolken. Misschien af en toe een hoge sluierwolk daarbij. En mogelijk vormt zich lokaal wat nevel. Maar eigenlijk is de aangevoerde lucht daar te droog voor. Kortom, een rustige en warme zomernacht dus met hoge temperaturen. En dat zet dan de deur open voor een nog warmere woensdag. Waarbij op grote schaal de 30 graden grens weer bereikt en overschreden wordt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: VBRO. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze matinee show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.
6: Dit is VBRO.

0: dan goed.
1: Bij ons zit je goed voor het fijne Nederlandstalige lied, want daar staan we voor hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. Op de FM-band nog steeds op 107.3, maar ook via de digitale etherkanalen. Op DAB Plus in West-Vlaanderen natuurlijk. En natuurlijk ook via de app en de stream op vbro.be. Met onze volgende blikken we 2 jaar terug in de tijd. Daarvoor halen we de Markt Hoogkamer nog eens bij met Ik spaar geen centen.

Zomerse zuiderse klanken afkomstig van Rutger van Barneveld. Met zijn zwoele zomernachten heeft hij ook een fijne hitsingle te pakken op dit moment in menig hitparade. Voor nu op richting 5 uur. Zometeen krijg je van ons een update in de nieuwsfeiten door onze nieuwsdienst. En in tussentijd hebben we nog muziek voor jullie van Frank van Damme.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Op de smartphone van de pleger van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend is een videoboodschap gevonden waarop de man de aanslag zelf al opeist en trouw zweert aan Islamitische Staat. De clip is opgenomen net voor hij met de wagen inreed op de deelnemers. Bij het drama kwam 1 Poolse vrouw om het leven en vielen tientallen gewonden. Duitse media melden vandaag intussen dat de politie meer dan 400 geradicaliseerde moslims opvolgt die ze in staat acht tot islamistische terreurdaden. Bij Rijssel in het noorden van Frankrijk is de Russische gevangene opgepakt die begin juni ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge. De man van 30 was daarvoor een medische ingreep, maar kon ontkomen nadat hij zijn bewakers bedreigde met een scherp voorwerp. Hij stond meteen internationaal geseind, maar kon toch bijna 2 maanden op vrije voeten blijven. De man zat in de gevangenis van Brugge een straf uit voor een diefstal met geweld. In theorie riskeert hij een bijkomende veroordeling voor de ontsnappingspoging. Sinds begin dit jaar is dat een strafbaar feit. De man van 54 uit Everen, die vorige week tussen beiden kwam bij een incident op een tram in Brussel, is overleden. Hij zag hoe een vrouw werd lastiggevallen door een man en kreeg zelf rakenklappen toen hij wilde ingrijpen. Bij de schermutseling zijn volgens de vrouw ook racistische opmerkingen gevallen. Het slachtoffer was een lokaal bekend figuur die verschillende winkels uitbaatte in Schaarbeek. Enkele Brusselse politici prijzen hem voor zijn moed en vragen een krachtig signaal van justitie. En bij de aardbeving van morgen vroeg voor de kust van het eiland Kyushu in Japan zijn nu toch dodelijke slachtoffers gemeld. Er is ook sprake van een 50-tal gewonden, sommigen zijn er erg aan toe. Door de schok zijn ook verschillende gebouwen ingestort en volgde er een explosie in een groot winkelcentrum. Het tsunami-alarm is wel weer opgeheven. De aardbeving had een kracht van 7,1 op de richterschaal. Alle macht aan de zon vanmiddag. Op de meeste plaatsen flirten de maxima met 30 graden. Morgen worden dat er zelfs 34 of lokaal meer. Aan zee waait een deugddoend briesje en blijft het vandaag bij 25 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: De Russische gedetineerde die op 5 juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge ontsnapte, is opnieuw opgepakt. De man van 31 werd maandagavond gevat in Anglon, nabij Lille, door de gerechtelijke politie van Lille. Hij zat in de gevangenis van Brugge een straf van 40 maanden uit voor een gewelddadige diefstal, maar kon ontsnappen nadat hij in het ziekenhuis 2 cipiers bedreigde met een scherp voorwerp tijdens een kledingwissel. Hij vluchtte via de trappenhal van de 10e verdieping, waarna een internationaal opsporingsbericht werd verspreid. De zoektocht duurde 7 weken met samenwerking tussen politiediensten uit binnen- en buitenland. De onderzoeksrechter in Brugge is intussen gestart met de procedure tot overlevering, zodat de man naar België kan worden teruggebracht. In Dutselen komt er binnenkort een nieuw cashpunt op de gemeentelijke parking aan de Stokerij, ter hoogte van het gebouw van de Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Eendracht Maakt Macht. De locatie is het resultaat van nauw overleg tussen Bad Opin en de stad Brugge, die zo willen zorgen dat inwoners dicht bij huis contant geld kunnen blijven afhalen. De gekozen plek is veilig, goed bereikbaar en biedt voldoende ruimte met parkeermogelijkheden vlakbij de automaat. Dankzij de aanwezige openbare verlichting kunnen inwoners er ook 's avonds comfortabel terecht. Het cashpunt sluit bovendien mooi aan bij de voorzieningen in de buurt, zoals de sporthal, school, laadpalen en de begraafplaats. In het AZ Sint-Jan Brugge hebben hartchirurgen hun 100ste transaxillaire hartoperatie uitgevoerd. Daarbij wordt niet het borstbeen doorgezaagd, maar werken artsen via een kleine snede onder de oksel en een tweede opening van 2,5 centimeter in de lies om hart-longmachine aan te sluiten. Het ziekenhuis is het eerste in België dat deze mijlpaal bereikt. Volgens hartchirurgen Willem Ransgaard en Marie de Vos herstellen patiënten merkbaar sneller, ongeveer 4 weken in plaats van 6, met een korter verblijf op intensieve zorgen en minder pijn dankzij een gerichte ruggenprik. De techniek werkt voor verschillende ingrepen, zoals klepherstel, het verwijderen van een goedaardige harttumor of het sluiten van een opening tussen de boezems. In Brugge blijft de atelierwerking De Tank zeker verzekerd tot 2028. De creatieve community van meer dan 40 kunstenaars krijgt voor zowel 2027 als 2028 een werkingstoelage van de stad van 30.000 euro. Tegelijk wordt een klankbordgroep Stadsbrede Atelierwerking opgericht, die de toekomst vanaf 2029 voorbereidt. Die werking moet breder worden dan enkel jongeren of de huidige gebruikers, met aandacht voor zowel logistieke als artistieke noden. Het entrepôt blijft coördinator en investeert jaarlijks 15.000 euro. Omdat Vlaamse cultuurdecreten geen subsidies voorzien voor ateliercoördinatie, neemt Brugge, net zoals andere centrumsteden, die ondersteuning zelf op. En tot slot nog dit. Het bekende café La Casita aan het Sint-Salvatorskerkhof staat over te nemen. De zaak haalde in 2022 nog de aandacht toen de uitbaatster haar felgekleurde terrasstoelen moest overschilderen om te voldoen aan het stadsreglement. Na het vieren van het 10-jarig bestaan in juni komt er nu dus een nieuwe uitbater aan het roer. La Casita nam recent nog deel aan klinkende kroegen en beschikt over een gerenoveerde bovenverdieping, een terras met 58 zitplaatsen, een gelijkvloers met 33 plaatsen en boven nog eens 24 zitplaatsen. Een opvallende horecazaak in het hart van de stad die klaarstaat voor een nieuw hoofdstuk.
1: Movent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
3: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
3: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
3: Probeer nog een keer.
1: Een idee, vertelde ik, hè?
3: Een nieuwe outfit, hè? Van Jo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
3: Ik ook, totdat ik er gevonden heb, hè? Zandor Rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus hij heurde niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
3: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Nieuw van Frik

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35 met

Aaron Blommaert en Zoe met Tranen van Goud. Nog zo'n zomerhitsingle op dit moment in het Nederlandstalige lied. En vandaag ons opener voor het tweede deel van deze dinsdagse Welkom Thuis. Het komende uur bulkt weer van de fijne muziek, uiteraard. Maar even goed met Geert Naasten zijn update in de weersvoorspellingen. En aan het einde van dit uur gaan we ook nog even naar de jaren 80 aanspreken met een anderstalige single. Dat allemaal zometeen hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht is het rustig. De wind valt zo goed als weg, gebeurt ook snel. We krijgen een kalme avond, gevolgd door een rustige nacht. Met minima die tegen de ochtend uiteindelijk ergens rond een graad of 15 zullen uitkomen. Helder, of zo goed als geen wolken. Misschien af en toe een hoge sluierwolk daarbij. En mogelijk vormt zich lokaal wat nevel. Maar eigenlijk is de aangevoerde lucht daar te droog voor. Kortom, een rustige en warme zomernacht dus met hoge temperaturen. En dat zet dan de deur open voor een nog warmere woensdag. Waarbij op grote schaal de 30 graden grens weer bereikt en overschreden wordt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matineeshow met toppers gekend van de radio.

0: Ribeiro Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: Op de smartphone van de pleger van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend is een videoboodschap gevonden waarop de man de aanslag zelf al opeist en trouw zweert aan Islamitische Staat. De clip is opgenomen net voor hij met de wagen inreed op de deelnemers. Bij het drama kwam 1 Poolse vrouw om het leven en vielen tientallen gewonden. Duitse media melden vandaag intussen dat de politie meer dan 400 geradicaliseerde moslims opvolgt die ze in staat acht tot islamistische terreurdaden. Bij Rijssel in het noorden van Frankrijk is de Russische gevangene opgepakt die begin juni ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge. De man van 30 was daarvoor een medische ingreep, maar kon ontkomen nadat hij zijn bewakers bedreigde met een scherp voorwerp. Hij stond meteen internationaal geseind, maar kon toch bijna 2 maanden op vrije voeten blijven. De man zat in de gevangenis van Brugge een straf uit voor een diefstal met geweld. In theorie riskeert hij een bijkomende veroordeling voor de ontsnappingspoging. Sinds begin dit jaar is dat een strafbaar feit. De man van 54 uit Everen, die vorige week tussen beiden kwam bij een incident op een tram in Brussel, is overleden. Hij zag hoe een vrouw werd lastiggevallen door een man en kreeg zelf rakenklappen toen hij wilde ingrijpen. Bij de schermutseling zijn volgens de vrouw ook racistische opmerkingen gevallen. Het slachtoffer was een lokaal bekend figuur die verschillende winkels uitbaatte in Schaarbeek. Enkele Brusselse politici prijzen hem voor zijn moed en vragen een krachtig signaal van justitie. En bij de aardbeving van morgen vroeg voor de kust van het eiland Kyushu in Japan zijn nu toch dodelijke slachtoffers gemeld. Er is ook sprake van een 50-tal gewonden, sommigen zijn er erg aan toe. Door de schok zijn ook verschillende gebouwen ingestort en volgde er een explosie in een groot winkelcentrum. Het tsunami-alarm is wel weer opgeheven. De aardbeving had een kracht van 7,1 op de Richterschaal. Alle macht aan de zon vanmiddag. Op de meeste plaatsen flirten de maxima met 30 graden. Morgen worden dat er zelfs 34 of lokaal meer. Aan zee waait een deugddoend briesje en blijft het vandaag bij 25 graden.
2: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultime. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
3: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij

Tanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

eerste keer van Willy Sommers. En verre van zijn eerste keer uiteraard, maar het is wel de titel van zijn recentste single. En dat dus in deze Welkom Thuis hier op dinsdag bij VBRO. Straks, zoals gezegd, een dagdagelijkse uitzondering op de regel. Eerst spreken we het Nederlandstalige archief nog eens aan met deze hier van Henny.

0: een single waar het helemaal over de liefde gaat en dat het soms wel eens moeilijk uit te drukken valt. Words van F.R. David is een legendarisch nummer geworden. En recht uit 1982 als afsluiter voor deze dinsdagse Welkom Thuis hier bij VBRO. Hiernaast is onze weerman, die mag het natuurlijk weer helemaal rondmaken met nog een vooruitblik naar morgen en de komende dagen. En ik maak alvast heel graag met jullie een nieuwe afspraak voor een nieuwe Welkom Thuis, morgen woensdag tussen 4 en 6 hier in je radio. En nu geef ik heel graag nog even het woord aan Geert.
1: De vooruitzichten voor de komende dagen zien er gewoon zomers uit. Tot aan lengte vandaag blijft het zomeren op de weerkaarten. Van een eventuele grote afkoeling is voorlopig geen enkele sprake. Integendeel. Woensdag wordt het nog warmer. Dan halen we tot 233 graden. Aan de kust ook een sprintje naar een graad of 30. Maar daar dan later weer een zeebries. Wat voor wat afkoeling zorgt. Maar veel afkoeling levert dat eigenlijk allemaal niet op. Donderdag, vrijdag zou het dan iets wat minder hevig zijn. Met maxima ergens rond een graad of 25, 6, 27. Met mogelijk vrijdag wat meer wolken. Eventueel weer ergens een mini-buitje. Zou kunnen, maar de kans is klein. En daarna weer een herhaling van zetten. In het weekend en begin volgende week weer hele hoge maxima. Die weer richting die 30 graden oplopen. Daarbij telkens veel zon. En van een eventueel breken van die zomer of van meer neerslag is voorlopig geen enkele sprake. Er zitten wat signalen op lange termijn, maar dan kijken we al naar 4 augustus en verder. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: In Antwerpen heeft de politie een vermoedelijke dader opgepakt van de steekpartij in het Schipperskwartier van morgen. Een Dominicaanse sekswerkster van 50 is daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. De verdachte is amper 18 en is geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden en getuigenissen. De jonge man liet zich al eerder opmerken in de prostitutiebuurt. Hij liep er vaak rond met een mondmasker en opvallende handschoenen. Het blijft onduidelijk wat hem vanmorgen heeft bezield. Franse media melden een ernstige heropflakkering van de natuurbrand in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten benadrukken dat inwoners voorlopig nog niet mogen terugkeren naar het gebied. Eerder waren gematigd optimistische berichten opgedoken over de brand. In Spanje zou de situatie rond Madrid geleidelijk verbeteren. Maar ook daar zijn de bosbranden nog niet volledig onder controle. Boven het getroffen gebied zijn felle winden voorspeld die het vuur opnieuw zouden kunnen aanwakkeren. Dubbel bezoek in het Witte Huis vandaag. Achter gesloten deuren vindt een ontmoeting plaats tussen president Trump en de Oekraïense president Zelensky. Een officiële agenda is er niet, maar Zelensky gaf aan dat zijn leger meer luchtafweerraketten nodig heeft. Aansluitend ontvangt Trump ook de Israëlische premier Netanyahu. Dat onderhoud zou vooral gaan over enkele uitspraken van Netanyahu rond de oorlog in Iran. Die waren in Washington niet in goede aarde gevallen. In Polen spreekt het grondwettelijk hof zich uit tegen de erkenning van in het buitenland gesloten homohuwelijken. Het Europese Hof van Justitie had in november expliciet geëist dat alle EU-lidstaten die verbintenissen zouden erkennen. Het grondwettelijk hof oordeelt nu dat dit indruist tegen de Poolse grondwet. Die definieert het huwelijk als een verbond tussen man en vrouw. Wat de gevolgen van het vonnis zullen zijn, is nog onduidelijk. Vanavond nog overal droog en erg zacht. Vannacht helder, windstil en warm bij minima tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw puffen en blazen bij 35 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: De Russische gedetineerde die op 5 juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge ontsnapte, is opnieuw opgepakt. De man van 31 werd maandagavond gevat in Anglo, nabij Lille, door de gerechtelijke politie van Lille. Hij zat in de gevangenis van Brugge een straf van 40 maanden uit voor een gewelddadige diefstal, maar kon ontsnappen nadat hij in het ziekenhuis twee cipiers bedreigde met een scherp voorwerp tijdens een kledingwissel. Hij vluchtte via de trappenhal van de 10e verdieping, waarna een internationaal opsporingsbericht werd verspreid. De zoektocht duurde 7 weken met samenwerking tussen politiediensten uit binnen- en buitenland. De onderzoeksrechter in Brugge is intussen gestart met de procedure tot overlevering, zodat de man naar België kan worden teruggebracht. In Dutselen komt er binnenkort een nieuw cashpunt op de gemeentelijke parking aan de Stokerij, ter hoogte van het gebouw van de Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan, Eendracht Maakt Macht. De locatie is het resultaat van nauw overleg tussen Bad Opin en de stad Brugge, die zo willen zorgen dat inwoners dicht bij huis contant geld kunnen blijven afhalen. De gekozen plek is veilig, goed bereikbaar en biedt voldoende ruimte, met parkeermogelijkheden vlakbij de automaat. Dankzij de aanwezige openbare verlichting kunnen inwoners er ook 's avonds comfortabel terecht. Het cashpunt sluit bovendien mooi aan bij de voorzieningen in de buurt, zoals de sporthal, school, laadpalen en de begraafplaats. In het AZ Sint-Jan Brugge hebben hartchirurgen hun 100ste transaxillaire hartoperatie uitgevoerd. Daarbij wordt niet het borstbeen doorgezaagd, maar werken artsen via een kleine snede onder de oksel en een tweede opening van 2,5 centimeter in de lies om hart-longmachine aan te sluiten. Het ziekenhuis is het eerste in België dat deze mijlpaal bereikt. Volgens hartchirurgen Willem Ransgaard en Marie de Vos herstellen patiënten merkbaar sneller, ongeveer 4 weken in plaats van 6, met een korter verblijf op intensieve zorgen en minder pijn dankzij een gerichte ruggenprik. De techniek werkt voor verschillende ingrepen, zoals klepherstel, het verwijderen van een goedaardige harttumor of het sluiten van een opening tussen de boezems. In Brugge blijft de atelierwerking De Tank zeker verzekerd tot 2028. De creatieve community van meer dan 40 kunstenaars krijgt voor zowel 2027 als 2028 een werkingstoelage van de stad van 30.000 euro. Tegelijk wordt een klankbordgroep stadsbrede atelierwerking opgericht die de toekomst vanaf 2029 voorbereidt. Die werking moet breder worden dan enkel jongeren of de huidige gebruikers, met aandacht voor zowel logistieke als artistieke noden. Het entrepôt blijft coördinator en investeert jaarlijks 15.000 euro. Omdat Vlaamse cultuurdecreten geen subsidies voorzien voor ateliercoördinatie, neemt Brugge, net zoals andere centrumsteden, die ondersteuning zelf op. En tot slot nog dit. Het bekende café La Casita aan het Sint-Salvatorskerkhof staat over te nemen. De zaak haalde in 2022 nog de aandacht toen de uitbaatster haar felgekleurde terrasstoelen moest overschilderen om te voldoen aan het stadsreglement. Na het vieren van het 10-jarig bestaan in juni komt er nu dus een nieuwe uitbater aan het roer. La Casita nam recent nog deel aan klinkende kroegen en beschikt over een gerenoveerde bovenverdieping, een terras met 58 zitplaatsen, een gelijkvloers met 33 plaatsen en boven nog eens 24 zitplaatsen. Een opvallende horecazaak in het hart van de stad die klaarstaat voor een nieuw hoofdstuk.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Dit is de nieuwe single van feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement op

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht is het rustig. De wind valt zo goed als weg, gebeurt ook snel. We krijgen een kalme avond, gevolgd door een rustige nacht. Met minima die tegen de ochtend uiteindelijk ergens rond een graad of 15 zullen uitkomen. Helder, of zo goed als geen wolken. Misschien af en toe een hoge sluierwolk daarbij. En mogelijk vormt zich lokaal wat nevel. Maar eigenlijk is de aangevoerde lucht daar te droog voor. Kortom, een rustige en warme zomernacht dus met hoge temperaturen. En dat zet dan de deur open voor een nog warmere woensdag. Waarbij op grote schaal de 30 graden grens weer bereikt en overschreden wordt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er De Tsele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo De Tsele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van De Tsele zijn er open deurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag.

0: in Honey D, Billy Joe Dom. Dit krabbe Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli. Niet te missen dus, de Telekermis 2026 op zondag 2 augustus.
1: In Antwerpen heeft de politie een vermoedelijke dader opgepakt van de steekpartij in het Schipperskwartier vanmorgen. Een Dominicaanse sekswerkster van 50 is daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. De verdachte is amper 18 en is geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden en getuigenissen. De jonge man liet zich al eerder opmerken in de prostitutiebuurt. Hij liep er vaak rond met een mondmasker en opvallende handschoenen. Het blijft onduidelijk wat hem vanmorgen heeft bezield. Franse media melden een ernstige heropflakkering van de natuurbrand in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten benadrukken dat inwoners voorlopig nog niet mogen terugkeren naar het gebied. Eerder waren gematigd optimistische berichten opgedoken over de brand. In Spanje zou de situatie rond Madrid geleidelijk verbeteren. Maar ook daar zijn de bosbranden nog niet volledig onder controle. Boven het getroffen gebied zijn felle winden voorspeld die het vuur opnieuw zouden kunnen aanwakkeren. Dubbel bezoek in het Witte Huis vandaag. Achter gesloten deuren vindt een ontmoeting plaats tussen president Trump en de Oekraïense president Zelensky. Een officiële agenda is er niet, maar Zelensky gaf aan dat zijn leger meer luchtafweerraketten nodig heeft. Aansluitend ontvangt Trump ook de Israëlische premier Netanyahu. Dat onderhoud zou vooral gaan over enkele uitspraken van Netanyahu rond de oorlog in Iran. Die waren in Washington niet in goede aarde gevallen. In Polen spreekt het grondwettelijk hof zich uit tegen de erkenning van in het buitenland gesloten homohuwelijken. Het Europese Hof van Justitie had in november expliciet geëist dat alle EU-lidstaten die verbintenissen zouden erkennen. Het grondwettelijk hof oordeelt nu dat dit indruist tegen de Poolse grondwet. Die definieert het huwelijk als een verbond tussen man en vrouw. Wat de gevolgen van het vonnis zullen zijn, is nog onduidelijk. Vanavond nog overal droog en erg zacht. Vannacht helder, windstil en warm bij minima tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw puffen en blazen bij 35 graden. Na,
0: na, na, na. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

vanavond. Vannacht rustig, helemaal geen wind meer. Minima ergens rond een graad of 15 tegen de ochtend. Licht bewolkt tot helder. Mogelijk een beetje nevelig, maar die kans is niet zo groot. Morgen nog warmer. Dan halen we wel 30 graden. Bijna overal. Want ook aan de kust gaan de temperaturen richting 30 graden. Al is daar later wel weer een zeebriesje. Wat dan weer voor wat vermindering van die maxima zorgt. Maar landinwaarts zitten we morgen op 1, 2, 33 graden. Donderdag, vrijdag keert de wind terug naar west-noordwest en later noord. Dan komt er weer wat minder warme lucht binnen, maar 25 blijven we in de provincie halen. Mogelijk vrijdag wat meer wolken en wie weet een mini-buitje opnieuw. Het zou kunnen, al is de kans heel klein. In het weekend en begin volgende week een nieuwe impuls van warmte, opnieuw hogere temperaturen en waarschijnlijk naar begin volgende week toe weer richting die 30 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In Antwerpen heeft de politie een vermoedelijke dader opgepakt van de steekpartij in het Schipperskwartier van morgen. Een Dominicaanse sekswerkster van 50 is daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. De verdachte is amper 18 en is geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden en getuigenissen. De jonge man liet zich al eerder opmerken in de prostitutiebuurt. Hij liep er vaak rond met een mondmasker en opvallende handschoenen. Het blijft onduidelijk wat hem vanmorgen heeft bezield. Franse media melden een ernstige heropflakkering van de natuurbrand in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten benadrukken dat inwoners voorlopig nog niet mogen terugkeren naar het gebied. Eerder waren gematigd optimistische berichten opgedoken over de brand. In Spanje zou de situatie rond Madrid geleidelijk verbeteren. Maar ook daar zijn de bosbranden nog niet volledig onder controle. Boven het getroffen gebied zijn felle winden voorspeld die het vuur opnieuw zouden kunnen aanwakkeren. Dubbel bezoek in het Witte Huis vandaag. Achter gesloten deuren vindt een ontmoeting plaats tussen president Trump en de Oekraïense president Zelensky. Een officiële agenda is er niet, maar Zelensky gaf aan dat zijn leger meer luchtafweerraketten nodig heeft. Aansluitend ontvangt Trump ook de Israëlische premier Netanyahu. Dat onderhoud zou vooral gaan over enkele uitspraken van Netanyahu rond de oorlog in Iran. Die waren in Washington niet in goede aarde gevallen. In Polen spreekt het grondwettelijk hof zich uit tegen de erkenning van in het buitenland gesloten homohuwelijken. Het Europese Hof van Justitie had in november expliciet geëist dat alle EU-lidstaten die verbintenissen zouden erkennen. Het grondwettelijk hof oordeelt nu dat dit indruist tegen de Poolse grondwet. Die definieert het huwelijk als een verbond tussen man en vrouw. Wat de gevolgen van het vonnis zullen zijn, is nog onduidelijk. Vanavond nog overal droog en erg zacht. Vannacht helder, windstil en warm bij minima tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw puffen en blazen bij 35 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: De Russische gedetineerde die op 5 juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge ontsnapte, is opnieuw opgepakt. De man van 31 werd maandagavond gevat in Anglo, nabij Lille, door de gerechtelijke politie van Lille. Hij zat in de gevangenis van Brugge een straf van 40 maanden uit voor een gewelddadige diefstal, maar kon ontsnappen nadat hij in het ziekenhuis twee cipiers bedreigde met een scherp voorwerp tijdens een kledingwissel. Hij vluchtte via de trappenhal van de 10e verdieping, waarna een internationaal opsporingsbericht werd verspreid. De zoektocht duurde 7 weken met samenwerking tussen politiediensten uit binnen- en buitenland. De onderzoeksrechter in Brugge is intussen gestart met de procedure tot overlevering, zodat de man naar België kan worden teruggebracht. In Dutselen komt er binnenkort een nieuw cashpunt op de gemeentelijke parking aan de Stokerij, ter hoogte van het gebouw van de Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Eendracht Maakt Macht. De locatie is het resultaat van nauw overleg tussen Bad Opin en de stad Brugge, die zo willen zorgen dat inwoners dicht bij huis contant geld kunnen blijven afhalen. De gekozen plek is veilig, goed bereikbaar en biedt voldoende ruimte met parkeermogelijkheden vlakbij de automaat. Dankzij de aanwezige openbare verlichting kunnen inwoners er ook 's avonds comfortabel terecht. Het cashpunt sluit bovendien mooi aan bij de voorzieningen in de buurt, zoals de sporthal, school, laadpalen en de begraafplaats. In het AZ Sint-Jan Brugge hebben hartchirurgen hun 100ste transaxillaire hartoperatie uitgevoerd. Daarbij wordt niet het borstbeen doorgezaagd, maar werken artsen via een kleine snede onder de oksel en een tweede opening van 2,5 centimeter in de lies om hart-longmachine aan te sluiten. Het ziekenhuis is het eerste in België dat deze mijlpaal bereikt. Volgens hartchirurgen Willem Ransgaard en Marie de Vos herstellen patiënten merkbaar sneller, ongeveer 4 weken in plaats van 6, met een korter verblijf op intensieve zorgen en minder pijn dankzij een gerichte ruggenprik. De techniek werkt voor verschillende ingrepen, zoals klepherstel, het verwijderen van een goedaardige harttumor of het sluiten van een opening tussen de boezems. In Brugge blijft de atelierwerking De Tank zeker verzekerd tot 2028. De creatieve community van meer dan 40 kunstenaars krijgt voor zowel 2027 als 2028 een werkingstoelage van de stad van 30.000 euro. Tegelijk wordt een klankbordgroep Stadsbrede Atelierwerking opgericht, die de toekomst vanaf 2029 voorbereidt. Die werking moet breder worden dan enkel jongeren of de huidige gebruikers, met aandacht voor zowel logistieke als artistieke noden. Het entrepot blijft coördinator en investeert jaarlijks 15.000 euro. Omdat Vlaamse cultuurdecreten geen subsidies voorzien voor ateliercoördinatie, neemt Brugge, net zoals andere centrumsteden, die ondersteuning zelf op. En tot slot nog dit. Het bekende café La Casita aan het Sint-Salvatorskerkhof staat over te nemen. De zaak haalde in 2022 nog de aandacht toen de uitbaatster haar felgekleurde terrasstoelen moest overschilderen om te voldoen aan het stadsreglement. Na het vieren van het 10-jarig bestaan in juni komt er nu dus een nieuwe uitbater aan het roer. La Casita nam recent nog deel aan Klinkende Kroegen en beschikt over een gerenoveerde bovenverdieping, een terras met 58 zitplaatsen, een gelijkvloers met 33 plaatsen en boven nog eens 24 zitplaatsen. Een opvallende horecazaak in het hart van de stad die klaarstaat voor een nieuw hoofdstuk.
2: La, la, la, la. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Nieuw van

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477...

In Antwerpen heeft de politie een vermoedelijke dader opgepakt van de steekpartij in het Schipperskwartier van morgen. Een Dominicaanse sekswerkster van 50 is daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. De verdachte is amper 18 en is geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden en getuigenissen. De jonge man liet zich al eerder opmerken in de prostitutiebuurt. Hij liep er vaak rond met een mondmasker en opvallende handschoenen. Het blijft onduidelijk wat hem vanmorgen heeft bezield. Franse media melden een ernstige heropflakkering van de natuurbrand in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten

0: Spanje zou de situatie rond Madrid geleidelijk verbeteren. Maar ook daar zijn de bosbranden nog niet volledig onder controle. Boven het getroffen gebied zijn felle winden voorspeld die het vuur opnieuw zouden kunnen aanwakkeren. Dubbel bezoek in het Witte Huis vandaag. Achter gesloten deuren vindt een ontmoeting plaats tussen president Trump en de Oekraïense president Zelensky. Een officiële agenda is er niet, maar Zelensky gaf aan dat zijn leger meer luchtafweerraketten nodig heeft. Aansluitend ontvangt Trump ook de Israëlische premier Netanyahu. Dat onderhoud zou vooral gaan over enkele uitspraken van Netanyahu rond de oorlog in Iran. Die waren in Washington niet in goede aarde gevallen. In Polen spreekt het grondwettelijk hof zich uit tegen de erkenning van in het buitenland gesloten homohuwelijken. Het Europese Hof van Justitie had in november expliciet geëist dat alle EU-lidstaten die verbintenissen zouden erkennen. Het grondwettelijk hof oordeelt nu dat dit indruist tegen de Poolse grondwet. Die definieert het huwelijk als een verbond tussen man en vrouw. Wat de gevolgen van het vonnis zullen zijn, is nog onduidelijk. Vanavond nog overal droog en erg zacht. Vannacht helder, windstil en warm bij minima tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw puffen en blazen bij 35 graden.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer in een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze matinee show 0471 82 52 62, 0498 10 71 34, of mail info@vbro.be.
1: Dit is VBRO.

0: Phoebe Rozumrad.
1: Een zomermuziek van jou alleen. Ik ben zo blij dat ik je ken.
2: VBRO? Iedere dag toch? Na.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: In Antwerpen heeft de politie een vermoedelijke dader opgepakt van de steekpartij in het Schipperskwartier vanmorgen. Een Dominicaanse sekswerkster van 50 is daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. De verdachte is amper 18 en is geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden en getuigenissen. De jonge man liet zich al eerder opmerken in de prostitutiebuurt. Hij liep er vaak rond met een mondmasker en opvallende handschoenen. Het blijft onduidelijk wat hem vanmorgen heeft bezield. Franse media melden een ernstige heropflakkering van de natuurbrand in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten benadrukken dat inwoners voorlopig nog niet mogen terugkeren naar het gebied. Eerder waren gematigd optimistische berichten opgedoken over de brand. In Spanje zou de situatie rond Madrid geleidelijk verbeteren. Maar ook daar zijn de bosbranden nog niet volledig onder controle. Boven het getroffen gebied zijn felle winden voorspeld die het vuur opnieuw zouden kunnen aanwakkeren. Dubbel bezoek in het Witte Huis vandaag. Achter gesloten deuren vindt een ontmoeting plaats tussen president Trump en de Oekraïense president Zelensky. Een officiële agenda is er niet, maar Zelensky gaf aan dat zijn leger meer luchtafweerraketten nodig heeft. Aansluitend ontvangt Trump ook de Israëlische premier Netanyahu. Dat onderhoud zou vooral gaan over enkele uitspraken van Netanyahu rond de oorlog in Iran. Die waren in Washington niet in goede aarde gevallen. In Polen spreekt het grondwettelijk hof zich uit tegen de erkenning van in het buitenland gesloten homohuwelijken. Het Europese Hof van Justitie had in november expliciet geëist dat alle EU-lidstaten die verbintenissen zouden erkennen. Het grondwettelijk hof oordeelt nu dat dit indruist tegen de Poolse grondwet. Die definieert het huwelijk als een verbond tussen man en vrouw. Wat de gevolgen van het vonnis zullen zijn, is nog onduidelijk. Vanavond nog overal droog en erg zacht. Vannacht helder, windstil en warm bij minima tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw puffen en blazen bij 35 graden. La,
1: la, la, la. Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

Een gezicht kijkt bedroefd in die spiegel hier voor me. En wat ik ook zoek, het weerspiegelt steeds weer het gezicht.

je mee. En wat me nu rest, is een stem die me zegt, je hebt het gezicht.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Dit is de nieuwe single van feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement of

0: feestelkwartier. Feestzangerrené boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relaxzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2.

maandag tot vrijdag. De WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de WBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.

Welkom thuis. De VBRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

Ook de tweede verdachte van de steekpartij vorige week in Gent is nu opgepakt. Twee jonge mannen vielen toen in de ochtend twee anderen aan, vermoedelijk na een voorafgaand dispuut. Een van beide slachtoffers verkeerde een tijd lang in levensgevaar. Een eerste verdachte was eerder al geïdentificeerd op basis van een opsporingsbericht. De onderzoeksrechter in Gent zal nu beslissen over de verdere aanhouding van de tweede jongere. De politie onderzoekt ook een mogelijk verband met een andere zware vechtpartij in het stadscentrum de dag voordien. Aan de kaaien in Antwerpen is een man van 62 omgekomen na een val van de vijfde en hoogste verdieping van een appartementsgebouw. De man was daar vermoedelijk aan de slag met werken aan de balustrade. Omstaanders hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De 60er overleed ter plaatse. Twee mannen van wie drie zomers geleden lichaamsdelen waren aangespoeld op het Nederlandse waddeneiland Texel zijn nu geïdentificeerd. Het gaat om twee Afghaanse twintigers, vermoedelijk bootvluchtelingen. Het onderzoek duurde jaren en leverde uiteindelijk resultaten op dankzij enkele hulporganisaties. Hulpverleners van het Rode Kruis hebben in Afghanistan DNA verzameld van mogelijke familieleden. Die families zijn nu op de hoogte gebracht. Beide mannen krijgen een anoniem graf op Texel. En in het voetbal heeft Italië een nieuwe bondscoach. En dat is opnieuw Roberto Mancini. Die leidde het team in 2021 nog naar de Europese titel. Maar daarna begon de malaise en Mancini stapte zelf op. Claudio Ranieri, ex-coach van onder meer AS Roma, is de nieuwe technisch directeur. Eerder deze week nog sprong het voorziene contract voor Andrea Pirlo als bondscoach af op het laatste nippertje, omdat hij banden bleek te hebben met een Russisch gokbedrijf. De Squadra Azzurra verkeert in grote crisis. Italië was een pijnlijke afwezige op het jongste WK. Na een zachte nacht bij minima tot 20 graden is er ook overdag geen wolkje aan de hemel en vooral veel zon en hitte. Maxima pieken naar 34 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

zegt, ik zit daar niet alleen, maar leuk met Mariette. Maar dat maakt je niet blijer, want dat vind je juist soms slecht.

jarig. Ome Willem was ook net zoiets. Ze vonden het leven nog prachtig. Ze zaten nog recht op de fiets. Ze zagen elkaar alle dagen in het dorp

van het laken. Daar leken ze jonger, zo waar. Ze probeerden me

was een aparte. Hij zei toen hij de boodschap ontving: alleen kan een mens niet biljarten. Hij zette zijn pet op.

met enkel nog de Noordzee als ongerept gebied. Met enkel nog het duin dat stormen weerstand biedt. Met enkel brakke rotsen zo hopeloos verspreid. Ontvoerd door de getijen na opgegeven strijd. Bevrijdt zich uit de sluier van eindloos trieste mist. En part de westenwind die zich in kracht vergist. Het vlakke land dat het mijne is. Met stoere kathedralen als wachters uit verleden.

gelucht, die vaak op droefheid wijst. Met hun zo lage lucht, die als een schaduw grijst. Met hun zo grijze lucht, die het hart soms droefheid geeft. Met hun zo grijze lucht, dat men het hem vergeet. Wij fellen noordenwind, die gierend stuurloos raakt. Bij barre noordenwind, wordt het weer af.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Ook de tweede verdachte van de steekpartij vorige week in Gent is nu opgepakt. Twee jonge mannen vielen toen in de ochtend twee anderen aan, vermoedelijk na een voorafgaand dispuut. Een van beide slachtoffers verkeerde een tijd lang in levensgevaar. Een eerste verdachte was eerder al geïdentificeerd op basis van een opsporingsbericht. De onderzoeksrechter in Gent zal nu beslissen over de verdere aanhouding van de tweede jongere. De politie onderzoekt ook een mogelijk verband met een andere zware vechtpartij in het stadscentrum de dag voor. Aan de kaaien in Antwerpen is een man van 62 omgekomen na een val van de vijfde en hoogste verdieping van een appartementsgebouw. De man was daar vermoedelijk aan de slag met werken aan de balustrade. Omstaanders hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De 60er overleed ter plaatse. Twee mannen van wie drie zomers geleden lichaamsdelen waren aangespoeld op het Nederlandse waddeneiland Texel zijn nu geïdentificeerd. Het gaat om twee Afghaanse twintigers, vermoedelijk bootvluchtelingen. Het onderzoek duurde jaren en leverde uiteindelijk resultaten op dankzij enkele hulporganisaties. Hulpverleners van het Rode Kruis hebben in Afghanistan DNA verzameld van mogelijke familieleden. Die families zijn nu op de hoogte gebracht. Beide mannen krijgen een anoniem graf op Texel. En in het voetbal heeft Italië een nieuwe bondscoach. En dat is opnieuw Roberto Mancini. Die leidde het team in 2021 nog naar de Europese titel. Maar daarna begon de malaise en Mancini stapte zelf op. Claudio Ranieri, ex-coach van onder meer AS Roma, is de nieuwe technisch directeur. Eerder deze week nog sprong het voorziene contract voor Andrea Pirlo als bondscoach af op het laatste nippertje, omdat hij banden bleek te hebben met een Russisch gokbedrijf. De Squadra Azzurra verkeert in grote crisis. Italië was een pijnlijke afwezige op het jongste WK. Na een zachte nacht bij minima tot 20 graden is er ook overdag geen wolkje aan de hemel en vooral veel zon en hitte. Maxima pieken naar 34 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: VBRO Terug in de Tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao. Rudy Meins neemt je mee. Terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam. Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Ook de tweede verdachte van de steekpartij vorige week in Gent is nu opgepakt. Twee jonge mannen vielen toen in de ochtend twee anderen aan, vermoedelijk na een voorafgaand dispuut. Een van beide slachtoffers verkeerde een tijd lang in levensgevaar.